0: RTV 4 Nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomverbruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuig stortte neer bij de plaats Nazca, vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. In Moskou zijn 3 doden gevallen toen een bom afging in een restaurant. Volgens Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief naar binnen, maar werd ze tegengehouden door een beveiliger. Toen de bom afging zouden de vrouw, de bewaker en een van de restauranteigenaren zijn gedood. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, meldde Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. Hij had ook een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.
3: Rules the nation with Russian.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuig stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd, omdat die niet gekoeld kan worden vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar dat is nu een stuk minder. Hongarije moet daarom stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. Om stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuis werken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. De brandweer in Griekenland is druk bezig met een natuurbrand in de regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig bij 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn 2 piloten en 11 toeristen. De toeristen komen uit Italië, Duitsland en Spanje.

0: De crash was bij de historische Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Madonna heeft vannacht opgetreden bij het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van 1.5 uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het gerucht ging dat de 67-jarige zangeres ook haar gezicht zou laten zien op de botenparade op zaterdagmiddag. Maar dat is voor zover bekend niet gebeurd. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films zoals Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Overdag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is RTV 4.
2: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Der al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. De Hongaarse premier Magyar zegt dat de kerncentrale van Pax vandaag wordt stilgezet, omdat hij niet kan worden gekoeld door de recordlage waterstand van de Donau. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de Avans Live voor een show van 1.5 uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het gerucht ging dat de 67-jarige zangeres ook haar gezicht zou laten zien op de botenparade op zaterdagmiddag. Maar dat is voor zover bekend niet gebeurd. Het weer, de dag begint zonnig. In de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgen wordt het warmer met 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De ochtend van RTV 4.

schoonheid haar ontvoert, komt ze helemaal tot leven. Als ze

0: TV 4 Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gazastad en Deir al-Balah werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. Vanaf vandaag gelden er strengere Europese regels voor het gebruik van AI. Bedrijven zijn nu verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is dat vaak moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI meer transparant te maken. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. De Pride-optocht in Hamburg gisteren is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij werd een bezoeker gedood en raakten tientallen mensen gewond. In Hamburg was 1 wagen van de Berlijnse Pride aanwezig.

0: De deelnemers op die wagen droegen zwarte shirts. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer, de dag begint zonnig, in de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is RTV 4.
2: De ochtend van RTV 4.

0: Ja, la, la, la, la, la, la.
1: Dit zal 5 augustus vast beter klinken, hoop ik. Music Star en de Kidsdag van de Omme Bissing volg je woensdag 5 augustus de hele dag live bij RTV4. Bij ons proef je de sfeer en mis je niks van de Bissing, die al 470 jaar georganiseerd wordt. De Omme Bissing volg je natuurlijk bij RTV4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Nationaal Monument op de Dam is vannacht opnieuw beklad. Op beelden is te zien dat er met graffiti teksten over mensenhandel op zijn gezet. Wie erachter zit is niet bekend. De Amsterdamse politie heeft het monument afgezet. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Op een camping in Amsterdam is een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied werden verwoest door het vuur. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. Vanaf vandaag gelden er strengere regels voor het gebruik van AI. Bedrijven zijn Europees verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is dat moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI transparanter te maken. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van een half uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het weer, de dag begint zonnig. In de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgen wordt het warmer dan 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: Veniet.

0: Welkom beste luisteraars bij het programma Venite et Audite. Vandaag een speciaal een warm welkom aan mijn gast vandaag, Ritie Kenter. Welkom Ritie.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, soms kom ik tijdens het voorbereiden van een programma zomaar sites tegen die ik niet ken. Laat staan dat ik weet wie erachter zit. En gelukkig ben ik nieuwsgierig genoeg en ging op onderzoek uit toen ik bij een site terechtkwam bij Ritie. Ritie, we gaan straks nader kennis maken met je. Maar naar welke site zat ik te kijken?
1: Dat is www.kenteringen.nl.
0: Zo, nou, dat de luisteraars dan maar alvast weten. Kenteringen.nl. Dus als je mee wil kijken van wat doet deze dame, dan kun je daar terecht. Goed, Kenteringen dus. Maar laten we beginnen met de vraag, wie is Ritie?
1: Ja, ik ben 57 jaar. Ik woon in Glanenbrug. Ik ben getrouwd. Ik heb 3 kinderen. Een zoon van 28, een dochter van 26 en een dochter van 13. En ik heb nog 2 bonuskinderen van 29 en 27. Dus het is een hele bak vol. Maar de meesten zijn het huis al uit. We hebben nu vooral onze tienerdochter nu nog. En ik ben heel actief voor de katholieke kerk in Glanenbrug. Maar ook in Losser en in Enschede.
0: Ja, dat je zo actief bent. Daar wil ik dadelijk meer van weten. Maar ben je altijd al katholiek geweest?
1: Nee, ik kom uit een Nederlands hervormd nest. Ik kom uit Groningen. Ik ben in een heel klein dorpje geboren, Stitswert. Niemand kent dat zo'n beetje. In het noorden van Groningen. In 1968 dus. En mijn ouders waren verder niet echt gelovig. Mijn moeder was wel Nederlands hervormd opgevoed. Ook met de zondagsschool. Dus die kende de Bijbel wel van binnen naar buiten. Maar mijn vader had er eigenlijk niks mee. En ja, we gingen eigenlijk alleen naar de kerk als we op vakantie gingen. Gewoon de kerk bekijken, hè? Als een cultureel iets eigenlijk. Later is mijn moeder wel weer bij de kerk gekomen in begin jaren 90. En ik was zelf, toen ik begon te studeren, toen ik 18 was, toen wilde ik mij wel, ja, toen had ik wel iets met God. Maar ja, omdat ik er natuurlijk ook niet mee was opgevoed, wist ik ook niet zo goed waar ik het moest zoeken. En toen ben ik in de, toen ik in de 20 was, in het jaar of 22, 23, toen kwam ik bij een pastoraal werker, Mark van der Post. Die is nou missionaris in Brazilië, of in Argentinië bedoel ik. En toen kwam ik in een geloofsgroepje en ik had zoiets van, ach, ik ben niks, weet je wel. dat was heel leuk. Er was een Syrische orthodoxe jongen en een gereformeerd meisje. En ik was er dus bij en een katholiek kind. En we gingen gewoon bijbelteksten met elkaar bespreken. En we zijn toen een weekend als groepje naar Abdij in Egmond binnen geweest bij de Benedictijnen. Ja, dat vond ik ook heel bijzonder. Die liturgie, die sprak mij echt in mijn lijf aan. Hè? Dat spreekt aan, dat resoneert in je lichaam. En dat was wel een beetje het begin dat ik dacht van ja, dit past bij mij. Maar ja, toen mijn moeder katholiek werd in 92, toen had ik nog zoiets van ja, die stap kan ik nog niet maken. Maar uiteindelijk in 2004, nadat ik de pastorale school had gedaan, ja, toen ben ik katholiek geworden daarna.
0: Maar je zegt, je moeder is katholiek geworden?
1: Ja, mijn moeder die is in 92 zo'n beetje katholiek geworden. Ze is inmiddels al overleden, maar toen was ze aan het schuilen bij de Jacobuskerk in Enschede. En daar waren toen nog de zusters dienaressen van het heilig sacrament, de Witte Zusters. En ze schuilden daar geloof ik voor de regen, daar was een Mariakapel. En dat waren gewoon zulke lieve zusters. En zij had het gevoel van, goh, ik kom echt in een warm bad. En voor haar was het katholieke geloof eigenlijk ook wel vrij nieuw. Maar ja, zij is daar gewoon blijven hangen en zij voelde zich daar heel erg op haar gemak. Later heeft ze wel tegen mij verteld, ze zei van nou, als ik nou bij een protestantse kerk naar binnen was gelopen, dan was ik protestant gebleven. maar ik had zelf wel zoiets, ja, voor mij past het echt als een jas. Ik heb me er altijd heel erg thuis gevoeld. Gewoon die taal van de liturgie en hoe we erover nadenken. Geen donderpreken, maar gewoon echt een bijbelverhalen als een spiegel zien. Ja, van wat zeggen die verhalen mij nu en hoe moet ik daarop antwoorden? Nou ja, met lijf en leden dus. Dat spreekt me heel erg aan.
0: Ja, en hoe werd het in het gezin, zeg maar, ontvangen? Een moeder die dan voor het katholieke geloof ging.
1: Ja, dat kan ik me niet zo heel goed herinneren. Noorden heeft ze mij ook niet zo heel veel over verteld. Ik vond het zelf heel erg interessant. Zij is toen nog in de kapel van de zusters gevormd door de deken van toen. Ik ben zijn naam vergeten. Maar ik vond het zelf toen heel indrukwekkend. En mijn vader, ja, die was er vrij nuchter in, zeg maar. Die had zoiets van, nou ja, als jij dat mooi vindt, moet je dat doen.
0: Ja, maar in je eigen gezin?
1: Ja, bij mijn gezin, ja, die vonden het ook allemaal erg mooi. Maar omdat ik zelf nog niet aan die stap toe was, was het meer zo van, nou, dat is mooi voor mijn moeder, weet je wel. En ja, daar bleef het ook een beetje bij in het begin. Ja. Maar toen ik zelf katholiek werd, dat was met Pinksteren in 2004, op 31 mei was het toen. En nou ja, het was echt stralend weer en het woei en de hele kerk zat vol. En onze eigen pastoor, die mocht mij vormen tijdens de viering. Nou, ja, dat was echt prachtig. Ik heb toen zelf een psalm geschreven en die mocht ik voorlezen als een vorm van getuigenis. Ja, dat was echt heel indrukwekkend. Ja, toen heb ik ook het gevoel gehad van de Heilige Geest die grijpt me bij mijn nekvel. Die sleurt mij mee, dus ja.
0: Maar waar sleurde de Heilige Geest jou naartoe? Was het een vreugde, een bevestiging? Wat was het?
1: Ja, het was aan de ene kant wel een bevestiging van, goh, hier hoor ik. Hè, eigenlijk was ik hier al, maar was ik me er niet bewust van of zo. Het was net alsof je ogen open gaan en ook mij erbij sleuren van, nu moet ik ook antwoorden. Hè, wat ik net al zei, van, ik moet er ook iets mee doen. En ja, sindsdien kan ik het ook niet laten om wat terug te doen, hè, om in de kerk bezig te zijn. Ja, dat moet ik doen.
0: Ja, wat bijzonder. De luisteraars die weten wel, hè, we nemen het altijd wat eerder op, zodat de jongens het goed kunnen afmonteren. Maar ik hoor jou zeggen, je werd op 31 mei, trad je toe tot de katholieke kerk. En deze uitzending is voor 31 mei,
1: Oh
0: hè?
1: ja, oh goed, ja. Oh, daar heb ik helemaal niet bij stilgestaan. Ja, dat is wel heel bijzonder, inderdaad.
0: Ja. Eigenlijk nog eens een keer, na jaren, mocht je twijfelen. Ja, ik noem dit altijd knipoogjes van onze lieve Heer. Kijk, je wil het zien of je wil het niet zien.
1: Precies, ja. Nee, maar het geeft het, ja. Ik was dus al gedoopt, hè, als babytje, dus ik hoefde alleen nog maar gevormd te worden en ik kreeg de eerste heilige communie. Ja, en dat dan ook je hoofd, alles wordt gezegend. Dat is gewoon een brandmerk wat je krijgt. Dat draag je gewoon, ja, in je ziel. Dan, ja, kan ik niet zo goed uitleggen, maar dat is echt wel heel erg bijzonder, ja.
0: Ja.
1: Het sleurt je er helemaal bij.
0: Ja, ik herken het hoor. Hè, dat je. Nou ja, ik ben altijd wel katholiek geweest. Maar ik heb echt, zeg maar, binnen de charismatische vernieuwing. Toen ik die leerde kennen. Ja, wat ik altijd gezocht heb, vond ik. En ja, dan gaat je hart open en dan stroomt de liefde binnen. En die laat je niet meer los. En ben je nog zo vurig als in het begin, bij tijd en wijle wel. Maar ja, soms is het ook gewoon hard werken om erbij te blijven.
1: Je moet het vuurtje ook zelf brandend houden, hè? Ja.
0: Ja, precies. Er moet af en toe frisse lucht in.
1: Ja, een beetje brandstof, ja.
0: Als ik aan jou vraag, wie is God voor jou?
1: Ja, God is echt alles. Het is gewoon de hele schepping, onze hele wereld, alle dieren, de planten, de mensen. Dus ik heb heel vaak van Rudolf Otto, is dat geloof ik, hè, de tremendum en fascinosum van God trekt mij enorm aan. Maar het is ook zo groot dat het ook angstaanjagend kan zijn. Ja, het is veel te groot voor mijn lijf. Dus het gaat daar helemaal buiten. En aan de andere kant, ja, ik heb ook Jezus daar. Ja, Dat is ook een persoonlijke vriend, zeg maar. Nee, hij is, dat vind ik zo mooi van die drie-eenheid. Van, hè, dat het vuur wat in mij is ontstoken. En dat enorm grote, onbevattelijke van wie God is. We weten het allemaal gewoon helemaal niet. Maar we kunnen er wel iets van ervaren. En God spreekt tot ons door zijn woord. Ja, en Jezus, ik kan hem aanspreken, hè, door Jezus. Dus, maar God is daardoor ook heel persoonlijk. Ja, je kunt echt een ja, relatie met God aangaan, hoe groot die dan ook is, hè.
0: Ja, dan is het vaak makkelijker, zeg maar, via Jezus. Hè? Die staat dan nog wat dichterbij, die is op aarde geweest. En dan, ja, nou, zijn het door naar je vader, terwijl ze één zijn, maar zo is het wel. En Maria, wat voor plaats neemt zij in?
1: Ja, ik ben heel dol op Maria. Ik heb heel, sinds ik katholiek ben, ben ik ook echt een verzamelaar van katholieke spulletjes. Vooral, ik heb boven mijn keuken heb ik een rand, een houten rand, en die hangt helemaal vol met kruisjes. Dus ik koop minstens één keer per jaar met onze trouwdag koop ik een kruisje. En als ik iets moois tegenkom, ook een kruisje. Ik heb overal heilige hoekjes in huis. Heel veel met Maria, maar ook wel met Sint Joris. Dat is op mijn trouwdag, op 23 april ben ik getrouwd. Ik hou heel veel van Theresia van Avila, van Franciscus. Mijn man heet Franciscus, Frank. Dus Franciscus van Assisi heb ik heel erg iets mee met het sobere en die band met de natuur. Ja, ik heb. En Maria, inderdaad, je vraagt naar Maria. Maar Maria ben ik ook echt heel dol op. Ik geef nou ook rozenkransgebed vanmiddag in ons parochiehuis. Neem ik altijd Maria mee en wat rozenkransjes. Ja, Maria is ook echt een. Ja, die kan voor ons voorspreken. Hè? Dat vind ik ook een mooi beeld altijd. Zo van, ja, als je een beetje huiverig bent om iemand iets te vragen, dan kun je het wel aan de moeder vragen. Hè? Zo van, wil jij even voor mij een goed woordje doen? En dat heeft iets heel ontroerends. Dat, ja, dat ontroert mij op de een of andere manier heel erg. Misschien omdat ik zelf ook moeder ben, maar ja. Ja, Maria heeft een heel warm plekje in mijn hart. Ja, heel warm.
0: En luisteraars, we gaan heel even luisteren naar muziek en dan gaan we daarna verder kennis maken.

0: Welkom terug, beste luisteraars, bij het programma Venite et Audite. En vandaag is mijn gast Ritty Kenter, moet ik goed zeggen. Nou, we hebben al een beetje kennis met je gemaakt. Maar waar ik het natuurlijk ook over wil hebben, is over jouw website. Kenteringen.nl. Wat vinden we op die website?
1: Nou, in de eerste plaats natuurlijk de heiligen van de dag. Ik moet er gelijk bij zeggen, mijn website is in verhouding maar heel klein hoor. Want heiligen.net, dat is een website van Pater Dries van den Akker. Die is al een poosje geleden overleden. Dat is echt een website met duizenden heiligen. Want er zijn er ook echt duizenden. En ik heb slechts een website met iets van ongeveer 700 heiligen. Dus valt wel mee, maar wel in ieder geval voor elke dag eentje. En en ik heb er een beetje opgeschreven van, nou, hoe werkt het nou, zo'n heiligverklaring? Maar ik heb er ook een hoofdstukje over mezelf en overwegingen die ik schrijf voor als ik voorga in de kerk. Dat kun je er allemaal vinden.
0: Ja, het is echt een hele mooie website. Ik had wel zoiets van, goh, zij moet Dries van den Akker ook kennen. En dat bleek ook wel zo te zijn. Maar wat ik ook mooi van... Hè?
1: Ja, ik ken hem niet persoonlijk hoor, maar zijn website wel, ja.
0: Ja, nou ja, wat ik ook mooi van jouw website vind, je geeft allemaal linkjes, hè? Wil je over iets meer weten of een andere site raadplegen?
1: Ja, ik heb inderdaad bewust, inderdaad, ik schrijf zelf de samenvattingen, zeg maar, hè, de introotjes over de heiligen, maar de bronnen die ik dan heb daarvoor bekeken, die zet ik er ook bij, want ja, er zijn zoveel sites over heiligen, ik ben niet de enige. En ik vind het altijd leuk om ook achtergronden, daar ook de linkjes naar te zetten, want ik heb zelf ook bijvoorbeeld, nou ja, als het gaat over iets in de tijd van de middeleeuwen of de 80-jarige oorlog, nou ja, dan ga ik daar ook even iets op zoeken. Hè? Dus het is ook, ja, als je je verdiept in heiligen, dan ben je ook heel erg met de geschiedenis bezig. Gewoon de geschiedenis van de mens, geloofsgeschiedenis. Ja, er zijn mensen die bekeerlingen, zoals ik bijvoorbeeld, die soms een compleet ander leven hebben geleefd en dan door een gebeurtenis heilig worden. Dus ja, die achtergrond vind ik ook heel belangrijk.
0: Ja, dit is echt heel mooi. En op die site is ook te lezen dat je lezingen geeft.
1: Ja. De laatste niet zo heel vaak meer, maar ik heb eigenlijk te weinig tijd voor. Maar ik ben inderdaad te strikken voor een lezing, als iemand dat wil. Ja, ik heb wel lezingen gehouden over Sint-Nicolaas. Dat is natuurlijk ook erg leuk. Over Sint-Nicolaas valt enorm veel te vertellen, want er zijn heel veel legendes. Over Franciscus van Assisi kun je heel veel vertellen. Daar heb ik ook over gehad. Ook over heiligen in de oorlog, zoals Edith Stein en Titus Brandsma. En over militaire heiligen heb ik een keer voor de geestelijke verzorging in Den Helder heb ik een lezing gegeven. Ja, ach, zoveel heiligen, zoveel mensen, zoveel heiligen. Ze zijn van alle markten thuis. Ja. Je vindt echt in elke beroepsgroep vind je wel een heilige. Dat is hartstikke leuk gewoon.
0: Nou, mijn bewondering voor jouw site die steeg echt met een minuut. Want ik denk, oh man, wat een uitzoekerij. En dan, nou ja, ik weet niet hoe technisch. Ik denk altijd dat ik wel aardig wat kan. Maar je hebt al die linkjes en... ook de overwegingen, een aantal, hè, het zijn er niet mega veel, maar ja, een aantal overwegingen heb je erop gezet. En waren dat nou overwegingen die, hoe moet ik het zeggen, die jou zelf veel zeiden en dat je dacht van, god, dat moet ik delen? Of zijn het gewoon een paar keer per... Ja, dat je gevraagd wordt om...
1: Ja, inderdaad. We zijn hier in Twente. Ik zit dan in de parochie Maria Vlucht. Dat zijn de geloofsgemeenschappen van Glanenbrug, Losser, Overdinkel en Lonneker. En de parochie in Enschede, de Jacobus en de Sint-Jozefkerk. En de parochie in Haaksbergen. Dat is Haaksbergen, Buurse, Boekelo. Dat is één samenwerkende parochie Zuidoost-Twente. En daar zijn dus ook lekenvoorgangers en daar ben ik er één van. En ik ben vooral in de tijd dat ons pastoraal team erg klein was, ben ik veel voorgegaan in de Jacobuskerk. Hier in Glaanderbrug ga ik nog wel voor. In Losser ga ik voor op de woensdagochtendviering, 1 keer in de 2 maanden. En in een verpleeghuis, de Posten. Waar ik voor ga, daar bereid ik natuurlijk een viering voor met bouwstenen voor de liturgie. En ik zoek dan altijd mooie gebeden uit en dergelijke. En dan schrijf ik zelf de overweging bij het evangelie. En nou ja, die overweging die ik dan zelf schrijf, die zet ik dan dus ook op de website.
0: Ja, nou ja, wij zitten hier in Zwolle in ieder geval in een nou ja, tussen aanhalingstekens, maar toch wel in een conservatieve kerk. Hè? Er wordt het niet zo heel gauw pastoraal werkers en zo. Dus ze zijn er wel, maar bij de eucharistie, wij hebben op zondag altijd echt een eucharistievieringen. En doe jij dan woord- en communiedienst of doe je meer een gebedsdienst?
1: Nee, woord- en communievieringen, ja. Wij hebben ook inderdaad, we hebben eucharistische centra in Losser, in de Heilige Maria Geboortekerk, in Enschede en in Haaksbergen. En nou ja, daar kan ik natuurlijk niet voor gaan, want ik ben geen priester. Maar ik ga dus voor in woord- en communiediensten, woord- en communievieringen, bij afwezigheid van een priester. En soms is het op zondag in Glaanderbrug. Daar vieren we nu in het parochiehuis, omdat de kerk gesloten is. En dus op de woensdagochtendviering in Losser. Daar mag ik dan ook een woordcommunieviering geven. En in de Posten in Enschede, in het verpleeghuis.
0: Maar dat is echt, zeg maar, omwille van het gebrek van priesters.
1: Precies, precies. Ja, ja,
0: ja. Ja, ik heb één keer gehoord, en nou moet ik terughalen waar dat was. Maar noem maar wat, hè, met alle respect. Hè, maar er ging dus, zeg maar, een vrouwelijke voorganger. En dan zat er een priester in de kerk. Ja, dat is not done. Hè.
1: Dat is wel een beetje apart, ja.
0: Ja, ja. Dat je denkt van, dit is een beetje raar.
1: Ja. Maar we ook inderdaad. Oh ja, nee, ik wil alleen even zeggen. Ik doe ook veel ecumenische vieringen. En dat dus de week van gebed in januari, vredesviering in september. We hebben een openluchtviering aan de Dinkel, echt in de buitenlucht in de zomer. En bijvoorbeeld als ik gevraagd word met waar bijvoorbeeld een ecumenische herdenkingsdienst, een gebedsviering voor 4 mei. En dan daar ga ik ook voor. Ja.
0: Ja, mooi dat je, en weet je, mensen zoals jij, die moeten er ook zeker zijn, hè? Die zeg maar wat meer ecumenisch ook zijn ingesteld. Ik weet niet of ik het zou kunnen. Ik ben wel, zeg maar, bij protestantse groepen geweest om voorlichting te geven. Hè? Ik was eerder. Hoe heette dat nou toch? In ieder geval als het dan over abortus ging. Dan vroegen ze onze groep, de VBOK was dat toen die tijd nog. Nu heet het anders. Dan kwam ik daar wel en dat is wel prima. Maar ja, ik zou toch niet zo heel makkelijk hier in Zwolle. Af en toe is er een extra dienst, ook een ecumenische dienst.
1: Nee, ik heb een hele goede band hier met de protestanten. Maar Glaanderbrug is ook klein, hè? En dat is heel leuk, want je komt mensen overal tegen. Maar nee, de protestantse gemeenschap is mij heel dierbaar hier. Misschien ook wel omdat ik uit protestantse huizen kom. En we doen, ecumenische vieringen in Glaanderbrug ook altijd samen met het Syrisch Orthodoxe Klooster. En dat is heel leuk. Dat roleren we dus om de beurt in iemands kerk. Nee, maar dat zijn hele mooie vieringen. En er komen wel, dat is wel grappig, er komen vooral protestanten op af. Die vinden dat dan toch heel fascinerend, kennelijk. Maar ik hou er zelf ook erg van, hoor. Dat doe ik heel graag.
0: Nou, het is wel zo dat je met de protestanten lijkt het beter en makkelijker over het geloof en wat het voor je betekent, wat het inhoudt. Als je zeg maar met katholieken onder elkaar bent en je vraagt wat door over de eucharistie of nou over andere mystieke momenten in de mis, nou dan kunnen ze je aankijken, ja, en waar heb jij het over? Terwijl je met protestanten, ik weet niet, vaak verdiepender gesprekken kunt voeren.
1: Ja, die zijn ook meer gewend aan het woord, zeg maar, hè? Ik denk dat dat het ook is, dat ze er makkelijke woorden voor kunnen vinden. Maar het is ook moeilijk. Ik bedoel, juist met, ja, wat ik zeg van die liturgie is ook een heel andere taal, hè? Ja, dat is echt een andere taal. Dat gaat een hele laag dieper. Is ook heel moeilijk om daar woorden voor te vinden soms. En dat is, ja, spreken over God, dat maakt je eigenlijk een beetje stamelend, zeggen ze dan wel, hè?
0: Ja,
1: Het is
0: maar dat
1: moeilijk om
0: is
1: over
0: ook
1: te, ja.
0: zo, ja. Hey, maar ik hoorde jou net ook iets zeggen over de rozenkrans. In Zwolle hebben we altijd op zaterdag om 12 uur, dan hebben we een middaggebed. Dan doen we, Koningin des Hemels, zeg maar, een stukje Bijbel en de rozenkrans bidden, liedje. En dan is het klaar, een klein half uurtje. Wanneer doe jij de rozenkrans op?
1: Nou, ik ben er nog maar net mee begonnen, want in Enschede doen ze het al een poosje op de dinsdagavond. Daar is al een hele vaste groep. Dan kom ik zelf s'avonds niet zo gauw in Enschede. Ik heb ook vaak weer andere dingen. Maar ik dacht dus dit jaar van, nou, we moeten in mei ook gewoon een rozenkransgebed in Enschede of in Glanenbrug aanbieden en dan liefst overdag, want onze geloofsgemeenschap is echt een oudere geloofsgemeenschap. Terwijl in Enschede een enorme opleving is van jongeren, hoor. Er zijn heel veel experts en heel veel studenten. Daar zit de kerk echt bomvol op zondag. Maar in Glanenbrug is gewoon een geloofsgemeenschap van senioren, zeg maar. Dus ik dacht van, nou, dan doe ik dat 's middags en dat komt mijzelf ook beter uit. Dus ik doe het nu in januari, even in mei. En dan wil ik het in oktober ook weer aanbieden, want onze kerk heet dus Onze Lieve Vrouw van de Heilige Rozenkrans. En dat is een feestdag op 7 oktober. Dus ja, maar dat vind ik mooi. Ja. En ons dameskoor die wou meteen meedoen. Dus we doen een openingslied en een slotlied. En na elke 10 rozenkrans, na elke 10 wezelgroetjes, dan wordt er een couplet gezongen van één lied. Ja, en dat doen we elke week even een ander lied. Ja,
0: Oh,
1: nee, dat is heel
0: mooi.
1: mooi, ja. Ja, en dat vind ik ook gewoon heel fijn. En ik hou heel erg van oudere mensen, dus ik voel me daar heel erg bij op mijn gemak. Ik ben natuurlijk een van de jongsten, maar dat vind ik een fijne plek. Ik voel me er heel erg thuis.
0: Ja. Ritty, jij geeft lezingen. Daar wou ik nog heel even over weten. Hoe gaat dit in zijn werk? Benader je mensen persoonlijk of word je benaderd via de site?
1: Tot nu toe wil ik zeggen, geef niet heel erg veel lezingen, maar meestal word ik inderdaad gevraagd. Ik ben een keer gevraagd door het studentenpastoraat in Leiden. Daar heb ik een keer een lezing gegeven over Catharina van Alexandrië. Zo heette de parochie ook, dus dat was ook erg leuk. Dat was voor een parochiemiddag. In Den Helder ben ik dus een keer gevraagd door Fred Omvlee, die was toen nog hoofdgeestelijk verzorger. Die doet nu allemaal Elvis-diensten, hè? Ja, dus daar heb ik over militaire heiligen een lezing gegeven. En verder inderdaad over Sint-Nicolaas hier in Glanenbrug heb ik een keer een lezing gegeven. In Losser ben ik een keer gevraagd door de protestantse kerk notabene. Die vonden het dan leuk om iets te horen over heiligen in tijden van oorlog. Dus over Titus Brandsma en Edith Stein en Maximiliaan Kolbe, daar heb ik het toen ook over gehad. Dus ja, mensen kunnen mij vragen via de website. Mijn e-mailadres is dus info@kenteringen.nl. Dus daar ben ik bereikbaar op die manier.
0: Ja, zijn er kosten aan verbonden?
1: Nou, ik vraag reiskostenvergoeding, dat staat ook op mijn website. En nou, in principe ongeveer €100 voor een half uur of tot een uur. Nou, meestal in de praktijk loopt het wat uit, maar ik doe er ook niet zo heel moeilijk over. Het is voor mij gewoon een. Het is gewoon niet gratis om het te geven, want het kost je veel tijd en reistijd natuurlijk. Maar nee, dat vind ik heel erg leuk. Ik neem mijn eigen laptop altijd mee en meestal zorgt de plek waar ik kom voor een beamer, maar zelf heb ik eventueel ook eentje. En dan meestal samen met een PowerPoint. En ik laat zoveel mogelijk beeldmateriaal zien en dat vertel ik erbij. Want ik vind een PowerPoint met heel veel tekst, dan moeten mensen allemaal gaan lezen en zo. Dus, dus ik doe zoveel mogelijk plaatjes en ik vertel daar dan een heel verhaal omheen. Ja, en dat is erg leuk. En dan, nou, na afloop hadden we nog even met elkaar in gesprek. Oh ja, over Oscar Romero heb ik toen ook een lezing gegeven toen hij heilig werd verklaard in 2014. Ja.
0: ja, mooi. En tot welke afstand ga je? Ga je ook tot het onderste puntje van Limburg?
1: Ja, als mensen me willen hebben, dan kom ik gewoon. Ja. Ja hoor, ik ben dus ook inderdaad naar Den Helder geweest. Dat was een enorm eind met het terrein.
0: Oh
1: Maar
0: ja.
1: nee, ja. En Leiden was ook wel een heel eind. Dus, maar als mensen mij graag willen horen, dan, nou, dan spreken we dat gewoon af.
0: Ja, en ik kan me dan voorstellingen hebben, dan geef je een lezing. Komen daarna ook nog gesprekken op gang?
1: Jawel, ik zorg altijd wel voor naar zo'n, ja. Na afloop van zo'n viering is het toch altijd even, dan is het voorbij. Mensen gaan nooit meteen weg natuurlijk. En nou, kijk, in de Sinterklaastijd heb ik natuurlijk pepernoten bij me. Hè? En, maar goed, nee hoor, daarna is er altijd eventjes koffie en een moment om na te praten. Ja, sommige mensen blijven echt hangen. Ik neem vaak ook wat boeken mee als ik boeken heb over de heiligen of wie ik spreek. Dus dan is er meestal een boekentafel dat mensen een beetje rond kunnen neuzen. Ze kunnen mij persoonlijk aanspreken en meestal is er nog wel een gesprek gewoon met de groep zelf. Ja. Heel leuk. En toen in Den Helder heb ik ook nog een werkvormpje gedaan. Er was een hele grote groep, of nou, een hele grote groep, maar toch een behoorlijk groep. Toen heb ik de groep in tweeën gesplitst. En gezegd van, nou, deze heiligen zijn besproken. Welke spreken jou nou het meeste aan? Hè? En dat is ook leuk natuurlijk. Maar voor veel mensen zijn veel heiligen nieuw. En, maar kijk, hele bekenden zoals Jeanne d'Arc of zo, die kent iedereen wel een beetje. Maar ja, er zijn ook heiligen waar niemand. Ja, of waar heel veel mensen niet van gehoord hebben. En zo ben ik zelf dus ook al die heiligen op het spoor gekomen. Dan denk je van, goh, wat een bijzondere levensverhalen allemaal. Het zijn gewoon allemaal mensen geweest. Ja, die hebben hier op aarde rondgelopen. En dat vind ik heel fascinerend. Ja.
0: Nou, en wat ik ook bijzonder vind, zeg maar, nou, jij pakt alle heiligen. Ik weet niet, ken jij Evelina Borger?
1: Evelien, nee, die ken ik toevallig nog niet. Nee.
0: Heb je een Facebook?
1: Ja, heb ik zeker. Ja,
0: Ja,
1: ja,
0: oh,
1: ja.
0: oké. Nou, Evelina Borger en Pater Pio.
1: Ja, paaspio kennen we.
0: Zij weet daar enorm veel van en ook over zoveel heiligen. En zij, ik kom zelf, ik dacht uit Polen, maar spreekt fantastisch Nederlands hoor. En ja, ook zo'n kennis van, ik weet niet hoeveel heiligen. En dan denk ik, ja, mooi hè, dat verhaal ja, doorgaat.
1: Nou, precies. Nou, dat vind ik ook. Want ik heb dus inderdaad op alle social media, op 7 plekken, zit ik elke dag dan een heilige van de dag. En ik vind het maakt, ik hoef er helemaal niks aan te verdienen. Ik vind het gewoon, hè, kost mij alleen maar tijd. Maar ik vind het gewoon heel leuk dat die mensen niet vergeten worden. Hè, dat zijn mensen die hebben geleefd.
0: Wat doe je in je dagelijks leven?
1: Nou, 3 keer in de week ben ik poetsvrouw. Op maandag ben ik altijd op parochiecentrum in Lossen. Daar maak ik de kantoren schoon. En op dinsdag bij een ouder echtpaar. En op vrijdag dan heb ik een lange dag. Dan ben ik echt hulp in huishouding. Dan maak ik het hele huis schoon bij een groot gezin. En dan doe ik ook de was en dergelijke. En tussendoor, ja, ik zit in heel veel werkgroepjes. Ik zit in de pastoraatsgroep in Glaanderbrug. Ik zit in een PR- en communicatiegroepje waar ik dan ook gedeeltelijk de websites bijhouden van onze parochie. De Facebookpagina van de parochie hou ik bij. Nou, mijn dochter zit bij een theatergroepje van het jongerenpastoraat. Die is er elke woensdagavond en daar doe ik een beetje de PR voor. Die zijn nou net met een nieuw stuk bezig. De Oase is een ecumenische plek, een buitenluchtplek, dus hier aan de Dinkel in Gronau. Daar doe ik ook een beetje de PR voor. Ja, dus ik ben eigenlijk de hele dag altijd wel bezig met dingen. En
0: Nou joh, een
1: moet weer eens
0: bezige
1: kinderen.
0: bij
1: Ja,
0: ben je.
1: ja. soms kom ik aan mijn eigen huiswerk niet zo goed toe. Dan denk ik van, oh, ik moet nog strijken, weet je wel.
0: Ja, maar dat is net als een timmerman, hè? Zijn vrouw die wordt altijd boos van overal is het timmerwerk gedaan en hier ligt het al een jaar te wachten.
1: Precies.
0: Oké, okay. Nou, we gaan even ontspannen. We gaan even rustig luisteren naar muziek.

0: Beste luisteraars, we vervolgen het programma met Riti Kenter. En wilt u meer weten, kenteringen.nl, dan leest u veel meer over haar. En je doet trouwens heel veel, behalve kenteringen.nl bijhouden. Vertel over je social media gebeuren.
1: Ja, nou ja, ik vind heiligen dus heel fascinerend. Het zijn allemaal mensen die echt hebben geleefd. Er zijn natuurlijk ook wel legendarische heiligen bij, waarvan het leven niet echt bewezen is. Hè. Die zijn ook eigenlijk van de officiële heilige kalender geschrapt, zoals Christoffel bijvoorbeeld, die we toch op onze sleutelhanger hebben bijvoorbeeld. Maar goed, de meesten hè, die spreken echt uit onze verbeelding. En ik heb zoiets van, nou ja, heel veel heiligen die raken een beetje in de vergetelheid of die zijn überhaupt niet bekend. En daar vind ik het heel leuk om elke dag even een heilige uit te lichten. En er zijn heel veel social media natuurlijk, maar ik heb er dan de meest bekende voor mij althans voor uitgelicht. Dus ik heb een Facebookpagina, ik heb een pagina op Twitter, wat nu X is. Ik heb een pagina op Blue Sky, op Mastodon, op Threads, op Instagram en op Pinterest. Nou, dus op 7 plekken. En het grappige is, die hebben alle 7 gewoon hun eigen volgers, hun eigen bereik. Dus ja, bij de een bereik ik de een en bij de ander bereik ik de ander. En ja, het gaat dus helemaal niet om mijzelf, maar ik vind het gewoon leuk om dan die heiligen eventjes uit te lichten. Dus altijd een plaatje of een foto van die heiligen en een korte omschrijving. En dan, nou ja, dan wordt die eventjes weer ja, in de wereld gestuurd.
0: In het licht gezet. Wat voor reacties krijg je nou?
1: Nou, bij de meesten niet zoveel. Op Facebook wordt het meest gereageerd. Nou, de meesten die reageren bijvoorbeeld met amen of zo, of wat interessants. Dus ja, echt heel veel reacties krijgen niet. Maar nou ja, sommigen die zeggen wel van, nou, mijn kindje is ernaar genoemd of zo. Of ja, of wat bijzonders. Zoals laatst bijvoorbeeld Pater Damiaan. Dat is natuurlijk ook een hele bijzondere man geweest. En ja, dan zijn mensen echt wel onder de indruk van zo'n verhaal. Maar ja, sommige heiligen worden weinig geliked, zeg maar. Want ja, die zijn zo onbekend, dan nemen ze dat maar gewoon even voor waar aan. Maar de grote heiligen, echt de bekenden, die trekken natuurlijk wel veel aandacht. Zoals Pater Damiaan en Franciscus en nou ja, die mensen. Ja,
0: ja, ik had kort geleden met Joost nog een opname. En daar hebben we gesproken over de heilige Cunera, dacht ik dat ze heette.
1: Cunera, oh ja, uit Renen. Ja, ja. Ja, dat was inderdaad een prinses en die werd van een heuvel geworpen. Een heel akelig verhaal eigenlijk. Ik zal het eventjes opzoeken, want ik weet het verhaal niet helemaal uit mijn hoofd hoor, want er zijn er zoveel. Maar,
0: ik was alleen nog benieuwd, ik had er nog nooit van gehoord en jij zegt, ja, daarbij regen. Nou ja.
1: Ja, precies. Ja, dat is wel heel leuk inderdaad. Hij dacht op 12 juni. Dat is dan wel de dag van de translatie, dus van het verplaatsen van de resten, hè, van de relieken. Ze is eigenlijk gestorven in oktober en die is aangetroffen bij keel- en veeziekten. En zij zou hebben gewoond aan een hof en zij werd heel erg vertrouwd met de sleutels van het kasteel. Maar goed, de vrouw des huizes die was enorm jaloers op haar en die liet haar toen wurgen met haar eigen halsdoek, geholpen door een dienstmeisje. Nou, toen werd ze begraven op een heuvel. Daar werden allerlei genezingen gerapporteerd. Heel allemaal wonderen en zo. De Cunera-heuvel heet het dan ook in Renen. En nou ja, de koningin, die haar dus had laten vermoorden, die werd uiteindelijk gek en die stortte zich van die heuvel af. Maar goed, dus zodoende heeft zij dus ook heel veel mensen weer tot bekering gebracht, hè, door die genezingen. Nou, dat zien we bijvoorbeeld ook in Lourdes bijvoorbeeld. Hè. Ja, overal waar echt wonderen gebeuren, dan zie je mensen van, god, er is toch meer tussen hemel en aarde. En ik denk echt dat wij, als wij er niet meer zijn, als we in de hemel worden opgenomen en ja, als je echt uit de liefde hebt geleefd en je bent betrokken op de mensen, ja, je houdt ook echt van de mensen, dan geloof ik echt dat die betrokkenheid niet zomaar voorbij is. Ja, dat gewoon, ja.
0: Ja, ik vind de verhalen van bilocatie vind ik altijd ook
1: Die zijn ook heel bijzonder, hè?
0: bijzonder. Hè? Voor de luisteraars die dat gemist hebben. Bilocatie, dat wil eigenlijk zeggen, nou, hè, dat Riti nu zegt, nee hoor, Trudy en ik, we zaten samen achter Zoom het programma op te nemen. En een ander die zegt, nee hoor, Riti die zat bij mij in de huiskamer. Dus dat mensen zeggen, hè, ja, op verschillende plaatsen, bilocatie. Hè, dus dat je op twee, volgens mij kan het zelfs op meerdere plekken tegelijk zijn.
1: Ja, Gerardus Majella was er ook eentje. Hè? Dat was nog een hele jonge knaap, kleermakerszoon. Die werd ook inderdaad op verschillende plekken gezien. Ja, hoe dat dan is, ja, dat zat, ja, of dat nou iets met concentratie te maken heeft of intentie, ja, intensiteit in ieder geval.
0: Ik denk, Riti, net als je geen woorden kan vinden van wie is God voor mij, wie is Jezus voor mij, dat is te groots. Bilocatie, ik denk in onze beleving, wij die het niet van dichtbij meegemaakt hebben, niemand kennen die, het is te abstract. We moeten het geloven omdat het zo getuigd is, maar. Het is te groots. En dat vind ik het mooie in de katholieke kerk. We hebben daar mysterie, mystiek. We kunnen niet alles vanuit de Bijbel, hoewel, Filippus, even kijken, er is wel een verhaal, hè? Dat, even kijken, met wie was Filippus nou ergens onderweg en dat hij later ergens anders werd aangetroffen?
1: Ja, dat
0: Die
1: zou
0: had met die
1: Filippus wel
0: eunuch
1: eens
0: in
1: kunnen
0: die
1: zijn.
0: koets
1: Ja,
0: gezeten.
1: precies, precies. Ja.
0: En nou ja, dus het is bijbels, hè? Ook daar komt het voor. Ja, prachtig.
1: Precies, ja. Ja,
0: Hey,
1: mooi
0: maar
1: is dat, hè?
0: over wonderlijke dingen, hè? Wat ik zo grappig ook van jouw site vond. Noodhelpers. Ja, ik ken helpers zelf. De heilige Clemens Maria Hofbauer. Hè? Nou, in hopeloze zaken. Hè? Voor sommige mensen bid je dat je denkt van nou, dat lijkt wel een hopeloos geval. Maar jij hebt noodhelpers. Zijn dat weer anderen?
1: Nou, noodhelpers, ja, dat zijn eigenlijk heiligen die in de middeleeuwen heel sterk vereerd werden. Dus dat is een vaste groep van 14 heiligen. Die leefden tussen de 2e en de 4e eeuw, zo'n beetje. Die ze heel specifiek zijn aan te roepen bij bepaalde ziektes of aandoeningen. Dus bijvoorbeeld bij hoofdpijn, bij keelpijn. Pestheiligen heb je ook. Dus er zijn 6 pestheiligen onder de noodhelpers, maar niet alle pestheiligen zijn noodhelpers en niet alle noodhelpers zijn pestheiligen. Dat was dus vroeger in de tijd van de pest, hè, dat mensen dus een pestheilige aanriepen en dat ze zeiden van bid voor mij, hè, dat ik weer beter word of dat ik mijn lijden kan verdragen, iets dergelijks. Ja, en noodhelpers waarom ze precies zo zijn genoemd, dat weet ik niet. Maar ik denk dat ze zo zijn genoemd dat mensen daar een vlugge genezing of een vlugge hulp bij hebben verwacht. Want kijk, heiligen genezen natuurlijk niet altijd stantepeden. Maar ze kunnen je in ieder geval ook helpen, denk ik, om het lijden te verdragen. Hè? Dat zien we nu bijvoorbeeld met zo'n jonge heilige als Carlo Acutis of die Pier Giorgio Frassati. Ja, dat zijn jongeringen. Als je denkt van goh, als je zo jong bent en je kunt je lijden zo verdragen. Dus nu ook zo'n meisje is net overleden, hè, een heel bekend meisje als influencer op social media. Maar dit zijn de echte voorbeelden van ja, als je heel ernstig ziek bent, dat is afschuwelijk. En het ziet er ook echt uitzichtloos uit. En toch, ja. Er zijn mensen die jou kunnen bemoedigen. Ook Lidwina van Schiedam was ook zo'n vrouw die ook een heel zwaar ziekbed had, jarenlang op bed. En toch door de kracht die zij uit haar geloof putte, daarmee kon ze mensen troosten. En ja, ik denk dat het heel belangrijk is. En dat geldt ook voor noodhelpers. Ik bedoel, hè, als je echt last hebt van migraine, dat is afschuwelijk. Ik heb het ooit wel eens een paar keer, twee dagen gehad, maar mensen die daar echt aan lijden, ja, dat is verschrikkelijk. Maar als je weet dat er iemand is die dat ook heeft ervaren en die daarmee om kon gaan, dat geeft je toch ook wel kracht om. Kracht naar kruis. Hè? Ja, dan geeft mensen toch aandacht. Ja, toch rust.
0: Voor de duidelijkheid, de heiligen zelf, die genezen niet, hè, maar zij spreken ten beste, hè, bij ons lieve Heer. En nou, die geeft ze dan de gunst. Nou ja, hè, werkt mee aan hun nou ja, leven, zeg maar.
1: Het is ook heel grappig, hè, want met echte oude heiligen, zoals bijvoorbeeld Dionysius, bijvoorbeeld, die is onthoofd, nou, afschuwelijk natuurlijk, maar daarom wordt hij dus aangeroepen bij hoofdpijn. Dus dat is, ja, ook, het heeft soms ook gewoon iets heel grappigs, hè, of iemand die de darmen zijn uitgetrokken, hè, bij Erasmus van Formé bijvoorbeeld, nou ja. Die kun je dus aanroepen bij darmklachten. Daar snap je dus. Dat verband werd vroeger heel vaak gelegd. Ja, dat verband werd heel vaak gelegd van, oh, iemand heeft iets met zijn hoofd, dus kunnen we hem aanroepen bij hoofdpijn. Dus het is niet soms. Ja, dat vind ik dus juist ook wel weer heel mooi, hè, van heiligen. Ja, of mensen die last hebben van huidverraad of zo, die kun je aanroepen bij huidproblemen.
0: Maar wie zei je nou net met die darmen? Dat ken ik niet.
1: Oh,
0: Wie was
1: oh
0: dat?
1: ja, nou dat is ook een van de noodhelpers. Erasmus van Formé. Sint Elmo wordt hij ook wel genoemd. Dat is de noodhelper van 2 juni. Op 2 juni wordt hij aangeroepen. En die wordt aangeroepen dus bij ingewandstoornissen en maag- en darmklachten. En dat werd iemand die werd echt op de martelbank gelegd en nou echt een gruwelijke dood gestorven. Maar vanwege die doodsstrijd wordt hij dus gedacht van nou. Dan kan ik hem bij
0: Nou
1: doen.
0: ja, kijk, het wordt uitgezonden 31 mei, dus 2 juni, dat is de zomaar.
1: Oh ja.
0: Dus, nou, de Sint Elmo. En wil je daar meer over weten, dan ga je naar de site van Riti, kenteringen.nl. Zoek je naar noodhelpers.
1: Die
0: En
1: staan
0: hij
1: onder
0: staat
1: op je
0: als nummer.
1: patroonheiligen.
0: Ja,
1: Ja.
0: als nummer 9 staat hij op de lijst.
1: Ja, precies. Onder patroonheiligen heb ik groepjes gemaakt. Ook lang niet alle patronaten hoor, maar daar zit inderdaad het groepje noodhelpers tussen.
0: Ja, en hij staat niet op nummer 9 omdat hij nummer 9 is. Nee, het is omwille van de alfabetische volgorde.
1: Ja, precies, precies. Ja.
0: En ze hebben ook nog samen een feestdag.
1: Ja, inderdaad. Ik moet zelf ook eventjes spieken hoor. Ik weet niet anders hebben.
0: Nou, ik kan het je zeggen hoor. Wat
1: Ja.
0: ik had.
1: Oh ja. Gezamenlijke feestdag op 8 augustus, klopt. Ja. Ja. Ja.
0: Ja, dat is bijzonder, hè? Dat ze al die heiligen dan bij elkaar zetten. En dan 8 augustus. Waar komt die 8 augustus dan vandaan? Of is dat zomaar, hey, er is nog een plekje vrij voor noodhelpers?
1: Ja, dat is een goede vraag. Maar ja, bij 8 augustus denk ik ook volgens mij aan. Heeft er niet iets met Sint-Michaël te maken? 8 augustus, even kijken hoor. Moet heel even kijken wie er op 8 augustus ook alweer vereerd worden. 8 augustus. Nee, ja, daar heb je ook een heleboel. Dominicus Koesman van de Dominicanen. Misschien hebben die ervoor gezorgd. Ik weet het niet precies.
0: Nee,
1: Nee, waarom
0: geeft
1: dat precies
0: niks.
1: 8 augustus.
0: Er moeten ook vraagtekens blijven.
1: Ja.
0: Maar als we het over heiligen hebben, noodhelpers, welke heilige spreekt jou het meest aan?
1: Nou, ik ben zelf heel erg dol op Therese van Avila. Zij is ook uitgeroepen tot kerklerares. Nou, dat vind ik ook heel mooi, hè? Een vrouw als kerklerares. Die hebben dus ook een kerklerares heeft ook theologisch echt wat te vertellen. Dat is dus ook niet alleen maar iemand die voor een ziekte kan worden aangeroepen, maar die heeft ook echt heel veel nagedacht over hoe God met de mens omgaat en hoe de mens met God om kan gaan. Ja, hoe we een band met God kunnen krijgen, ook al ja, kunnen we hem niet zien, hè? Maar dat is ook heel vaak ja, het argument zo van, nou ja, God bestaat niet, want ja, Of kun je toch niet zien? Wij denken van ja, liefde bestaat ook. Dat kun je ook niet zien. Hè? Dat is ook iets wat je moet ervaren. En zo is God ook, denk ik. En als je alleen al rekent hoe de natuur zichzelf steeds weer herstelt. En hoe alles naar de winter weer groeit. Nou, dat is ongelooflijk wat voor leven er alleen al in de bodem zit. En wat we nodig hebben om te leven. Ja, en elkaar. Ik dwaal af. Ik weet niet meer waar ik...
0: Nou, ik vroeg je van welke heilige heb jij nou?
1: Oh ja, de heilige, ja.
0: Ja. Ben je er al een keertje geweest?
1: Nee, ik ben er nooit geweest, maar... Ja, wat ik over haar heb gelezen, was gewoon ook een hele leuke vrouw, hè? Want ik denk van, ja, we moeten ook niet alleen maar heel vroom onze gebedjes doen en de rozenkrans bidden, maar ja, we moeten ook gewoon leven, hè? En zij was heel, heel blijmoedig en heel enthousiast en gewoon tegen alle tekenen in ging zij gewoon op stap in haar koetsje, want ze mocht als vrouw alleen natuurlijk niet zomaar in haar eentje op reis. Nee, dan moest ze in een koetsje. Werd ze overal naartoe gebracht en ging ze gewoon allemaal kloosters af van de Karmelieten. En ze zei van, jullie moeten niet alleen maar thee drinken met elkaar en een beetje zitten te kletsen en af en toe een gebedje doen. Nee, huppakee, neem het serieus. En tussendoor speelde ze een spelletje schaak en ze hield van dansen. En nou, fantastisch toch? Ja, en ze heeft enorm veel geschreven, hè, over de ziel. Over hoe je ja, in dat fort, in het kasteel van de ziel kunt komen. Dus ja, en dan denk ik van ja, die diepzinnigheid en ook die vreugde. En dat is echt de Heilige Geest. Dat vind ik, dat zie ik echt heel duidelijk in haar. Dat je niet alleen maar... Ja, heel vroom en ernstig en serieus hoeft te zijn. Maar dat je, ja, je wordt in beweging gezet, hè. Dat deed ze heel sterk, echt in beweging komen. En die vreugde dat je mag leven, hè. Die genade aanvaarden, dat...

0: heilig zijn geworden. Kijk, tegenwoordig, ik zou geen koning of keizer aan kunnen wijzen op koning Boudewijn, maar die is natuurlijk al jaren overleden. Hè, dat was wel een heilige, in ieder geval een godsman.
1: Hij staat op de punt om nominatie om zalig verklaard te worden, hè?
0: Ja,
1: Daar zijn ze wel mee bezig, ja.
0: ik bedoel maar, daar is ook nog het een en ander over te vertellen. Dus wij nemen zeker geen afscheid, nu wel voor dit moment. Dankjewel, Riti, dat we kennis mochten maken. Heel veel succes met jouw site over heiligen. Je geeft lezingen over heiligen. Mensen, ga de site bezoeken: kenteringen.nl. Ja, een beetje reclame mag natuurlijk ook wel daarvoor. Dankjewel, Riti.
1: Ja, nou dankjewel Trudy. Heel erg leuk dat je mij hebt gevraagd.
0: Ik ben super blij dat ik je gevonden heb. En ik wens jou en de luisteraars nog een hele gezegende zondag, gezegende week. En heel graag tot de volgende.

0: TV 4 Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De politie heeft twee mensen aangehouden voor het bekladden van het monument op de Dam. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp die iets na 5 uur vannacht graffiti op het monument aanbracht. Even later werd een man van 39 uit Polen opgepakt. Agenten zagen hem met lippenstift op de achterzijde schrijven. De politie weet niet of de twee elkaar kennen. De Amsterdamse politie heeft het monument afgezet. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Toen werd er niemand opgepakt. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 3 mensen gedood bij een schietpartij bij een hamburgerrestaurant. Volgens de politie begon een man om zich heen te schieten. 7 voorbijgangers raakten gewond. Of de schutter ook onder de doden is, weet de politie in Idaho nog niet. Op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met nablussen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals in de maffia-serie The Sopranos. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was geweest. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer, veel zon vanochtend. Pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen is het wat warmer, dan wordt het 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.

0: NCV 4 Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De politie heeft twee mensen aangehouden voor het bekladden van het monument op de Dam in Amsterdam. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp die iets na 5 uur vannacht graffiti op het monument aanbracht. Even later werd een man van 39 jaar uit Polen opgepakt. Agenten zagen hem met lippenstift op de achterzijde schrijven. Het is onduidelijk of de twee elkaar kennen. De politie heeft het monument afgezet. Burgemeester Halsema noemt het afschuwelijk dat het monument op de Dam opnieuw het doelwit is van vandalisme. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Toen werd er niemand opgepakt. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gazastad en Deir al-Balah werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zegt dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 3 mensen gedood bij een schietpartij bij een hamburgerrestaurant. Volgens de politie begon een man om zich heen te schieten. 7 voorbijgangers raakten gewond. Agenten troffen de schutter dood aan op de plaats delict. Hoe hij om het leven kwam is onbekend. Op de snelweg A1 bij Radio Kootwijk stond vannacht een auto stil op de rechter rijstrook. De politie ging kijken na een melding over een aanrijding, maar daar bleek geen sprake van te zijn. Een vrachtwagen was achter de auto gaan staan om die te beschermen tegen het andere verkeer. De bestuurder zat nog in de auto. Hij is aangehouden en voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Waarom hij zijn auto had stilgezet op de snelweg is onduidelijk. Het weer, veel zon vanochtend. Pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: Rond de Kerken.

Goedemorgen allemaal. Welkom bij het programma Kerk op Zondag van Omroep Noors. Vanmorgen kunt u luisteren naar een dienst vanuit de Hoeksteen te Bergentheim. Het is een dienst van de Nederlands Gereformeerde Kerk in Bergentheim. Voorganger is de heer Roel Veurink. Deze dienst is opgenomen op zondagmorgen 26 juli. Voor u allen een goede en gezegende dienst.

0: Welkom, broeders en zusters en gasten en zij die meeluisteren via kerktelefoon of internet. Daarnaast ook een welkom aan de luisteraars van Omroep Noos. Deze dienst wordt opgenomen en is te beluisteren op zondag 2 augustus om 10 uur. Verder heb ik namens de kerkraad nog de volgende mededelingen. In deze dienst gaat broeder Roel Veuring voor. Hij zal een preek lezen en vanmiddag zal voorgaan broeder Rijnd Winter. De heren verblijden het gezin van Rutger en Tamara Plaggemans, week 6c, op woensdag 22 juli met de geboorte van een dochter, Vera Johanna, roepnaam Vera. Vera is een zusje voor Hugo. We danken de heren voor dit wonder van zijn hand. De kerkbloemen gaan als bemoedigende groet van de gemeente naar broeder en zuster Raamaker, week 9a. Het schriftgedeelte zal worden gelezen door Herman aan het Rot. De eerste collecte is bestemd voor kerkelijke doeleinden en de opbrengst van de tweede collecte is voor de diaconie met als bestemming Kledingbank Hardenberg. Na deze dienst is er gelegenheid om koffie te drinken in de hal van de kerk. Allen van harte welkom. De kerkraad wenst u een gezegende dienst en Roel Veuring de kracht van de geest bij het leiden van de dienst.
1: Goedemorgen allemaal. We zingen na Votum en Groet, Psalm 42, versen 1 en 2. We zingen in deze dienst heel Psalm 42. Mag ik u verzoeken om te gaan staan?

We willen nu luisteren naar de wet van God en daarna zingen we uit Psalm 42 het derde en het vierde vers. Toen sprak God deze woorden: Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen afgodsbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op de aarde, of in het water onder de aarde. Kniel er niet voor neer en vereer ze niet, want ik, de Heer uw God, duld geen ontrouw. Als ouders mij haten en zondigen, roep ik hun kinderen daarvoor ter verantwoording, tot in het derde en vierde geslacht. Maar als ze mij liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik mijn trouw tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbat in ere als een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten. Maar de 7e dag is de Sabbat. Die is gewijd aan de Heer uw God. Dan mag u niet werken. Het geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt en de zee met alles wat er leeft. En op de 7e dag rustte hij. Daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en geheiligd. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan zult u lang leven in het land dat de Heer uw God u zal geven. Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel. Steel niet. Leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander. En evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort.

0: Zullen we een zegen vragen over deze dienst? Vader in de hemel, almachtige God, dank u dat we hier weer bij elkaar mogen zijn in uw huis. U hebt ons geroepen, Heere. Dank u dat we zo elke week weer bij u mogen komen. Om ons weer te laten voeden, Heere. Dat we weer bij u mogen drinken van uw woord. Dank u wel, Heere, dat u dat aan ons geeft. Dat we die vrijheid hebben, dat we die mogelijkheden hebben. Heere, we bidden u, wilt u in deze dienst ook met ons zijn? Ook als we straks uw woord openen, geeft u ook ons inzicht in uw woord, Heere, waarin u zich laat zien. Heere, dank u daarvoor. Heere, ik wil ook bidden voor de mensen die hier nu niet zijn, Heere. Veel mensen zijn op vakantie, maar er zijn ook mensen die ziek zijn of die moeite hebben, Heere, om in uw huis te komen. Heere, we dragen hen ook aan u op. Wees u in ieder nabij, in welke omstandigheid ook. Heere, er zijn ook mensen die niet wilden komen. Wees u ook hen nabij. Ontfermt u zich, Heere, over allen die u niet willen zien. Heere, wees ons zo nabij. Helpt u ons in spreken, maar ook in luisteren, Heere. Geeft u zo een dienst dat het mag zijn tot eer van u, uw grote naam, Heere. Jezus Christus, onze Heer. Amen. We gaan u lezen. De preek die is van dominee Bram Beuten uit Amsterdam. En we lezen uit Lucas 17, versen 20 tot 37. Daarna gaan we weer zingen uit Psalm 42 en dan het vers 5 en vers 6.
1: De komst van de mensenzoon. Toen de fariseeën Jezus vroegen wanneer het koninkrijk van God zou komen, antwoordde hij hun: de komst van het koninkrijk van God laat zich niet aanwijzen. En men kan niet zeggen: kijk, hier is het, of daar is het. Maar weet wel, het koninkrijk van God ligt binnen uw bereik. Tegen de leerlingen zei hij: er komt een tijd dat jullie ernaar zullen verlangen een van de dagen van de mensenzoon te zien. Maar jullie zullen die dag niet meemaken. Dan zullen de mensen tegen jullie zeggen: kijk daar, of kijk hier. Maar doe dat niet en schenk er geen aandacht aan. Want zoals de bliksem licht geeft wanneer hij van de ene naar de andere kant van de hemel flitst, zo zal de mensenzoon verschijnen. Maar eerst moet hij veel lijden en door deze generatie verworpen worden. En zoals het eraan toeging in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de mensenzoon. Ze aten, ze dronken, ze trouwden, ze werden uitgehuwelijkd, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging en de vloed kwam die iedereen verzwolg. Of zoals het eraan toeging in de dagen van Lot. Ze aten, ze dronken, ze kochten, ze verkochten, ze planten, ze bouwden. Maar op de dag waarop Lot wegtrok uit Sodom, regen het vuur en zwavel uit de hemel en kwamen allen om. Zo zal het ook gaan op de dag waarop de mensenzoon wordt geopenbaard. Wie op die dag op het dak van zijn huis is, moet niet beneden nog zijn bezittingen gaan halen. En wie op het land is, moet niet naar huis terugkeren. Denk aan de vrouw van Lot. Wie probeert zijn leven veilig te stellen, zal het verliezen. Maar wie het verliest, zal het behouden. Ik zeg jullie, die nacht zullen er twee in één bed liggen. De een zal worden meegenomen, de ander achtergelaten. Twee vrouwen zullen samen aan het malen zijn. De een zal worden meegenomen, de ander achtergelaten. Ze vroegen hem: waar, Heer? Hij antwoordde: waar een lijk is, daar verzamelen zich de gieren.

Na de preek willen we het zevende vers zingen van Psalm 42. De tekst van de preek die vinden we in Lucas 17, vers 20 en 21. Die zullen we nog een keer lezen. Toen de fariseeën Jezus vroegen wanneer het koninkrijk van God zou komen, antwoordde hij hun: de komst van het koninkrijk van God laat zich niet aanwijzen. En men kan niet zeggen, kijk, hier is het, of daar is het. Maar weet wel, het koninkrijk van God ligt binnen uw bereik. Hoe kun je weten of het waar is? Hoe weet je eigenlijk of het allemaal waar is? Hoe kun je zeker weten dat God bestaat? Dat is een vraag die me lang heeft bezig gehouden. Ik heb geloven altijd al mooi gevonden. Prachtige verhalen over Gods beloftes en over de toekomst. Maar hoe weet je of het echt is? Er zijn zoveel mensen die niet geloven. Zou het kunnen dat we in de kerk ons een beetje voor de gek houden? Vooral in mijn studententijd en in mijn eerste jaren als dominee heb ik daar sterk mee geworsteld. Ik snap de fariseeën dus wel. Ze vragen Jezus, waar is dat koninkrijk waar u het steeds over heeft? Wanneer kunnen we dat nou zien? Jezus vertelt mooie verhalen, geneest mensen, drijft demonen uit. Maar hoe weet je of het waar is? Wanneer zie je dat het er echt is? Een logische vraag. Zou je dat niet kunnen checken? De fariseeën hadden verwachtingen. God zou zichtbaar regeren. Vijanden zouden worden verslagen. De Messias zou recht en gerechtigheid brengen. De doden zouden opstaan. Ze wilden bewijs zien. Waar kunnen we dat koninkrijk vinden? Maar is dat eigenlijk wel de echte vraag? Veel vragen lijken objectief, maar zijn dat lang niet altijd. Stel je zit op school en je vraagt, waarom moet ik dit leren? Hier heb ik later toch niks aan. Het kan een eerlijke vraag zijn, maar vaak betekent het gewoon, ik heb hier geen zin in. Of tijdens de coronacrisis, sommige mensen stelden allerlei vragen over de overheid, maar bedoelden eigenlijk, ik vertrouw dit niet. Soms is een vraag niet om te leren, maar om te twijfelen of om tegen te werken. En Jezus, die gaat nooit alleen maar een theoretische discussie aan. Hij geeft geen abstracte antwoorden. Als iemand vraagt, vraagt hij, waar sta jij? De fariseeën vragen waar het koninkrijk is. En Jezus zegt, het ligt binnen je bereik. Je hoeft niet te wachten. Je kunt nu meedoen. Dat doet Jezus steeds weer. Als de leerlingen hem vragen, worden veel of weinig mensen gered? Een interessante vraag. Maar Jezus draait het om. Hij vraagt, waar sta jij? De fariseeën vragen waar het koninkrijk is en Jezus zegt, het ligt binnen je bereik. Je hoeft niet te wachten, je kunt nu meedoen. Dat doet Jezus steeds weer. De leerlingen vragen hem, worden er veel of weinig mensen gered? Tja, lastige vraag. Een interessante vraag. Maar Jezus draait het om. Zorg dat je erbij bent. Het gaat niet om percentages, maar om jouw keuze.
of de Samaritaanse vrouw bij de waterput. Ze stelt allerlei theologische vragen. Waar moeten we God aanbidden? Hier of in de tempel? Maar Jezus draait het om. Waar sta jij? Wie ben jij? Hij raakt haar persoonlijke leven. Niet om haar in verlegenheid te brengen, maar om haar uit te nodigen. Jezus wil niet alleen antwoorden geven, hij wil mensen betrekken. Hij zegt niet alleen, hier is het koninkrijk, maar doe mee en je zult het zien. Maar hoe dan? Waar is dat koninkrijk? Jezus zegt, je kunt niet zeggen, het is hier of het is daar. Het is niet te lokaliseren, niet op een kaart aan te wijzen. Maar het is er wel. Jezus gebruikt beelden. Het koninkrijk is als gist in brood. Je ziet het niet, maar het maakt alles anders. Zonder gist blijft het deeg een kleffe massa. Maar met gist rijst het en wordt het luchtig. Of als een mosterdzaadje, minuscuul klein. Je ziet het bijna niet terug in de aarde. Maar uiteindelijk groeit er een enorme plant uit, waar de vogels in kunnen nestelen. Je vindt het zaadje niet meer terug, maar de uitwerking is overal. Zo is het met het koninkrijk van God. Je kunt het niet vastpakken, niet aanwijzen, maar het verandert alles. Het is recht, vrede en vreugde, schrijft Paulus. Geen van die drie kun je concreet vasthouden. Maar je ziet het wel in de wereld, waar recht gedaan wordt.

En toen zeiden ze. Toen zei ik al, wij kunnen allemaal meedoen met het koninkrijk van God. En toen zag ik hun ogen oplichten. Wauw, kunnen we echt gewoon meedoen? En ja, dat is precies wat Jezus wil oproepen. Je bent welkom. Maar waarom vinden volwassenen het dan zo lastig? Jezus zegt dat het koninkrijk van God moeten ontvangen als een kind. Kennelijk is het voor kinderen makkelijker om mee te doen. Zij voelen aan. Dit is mooi. Dit gaan we doen. Volwassenen vinden het vaak spannender. Jezus zegt verder, wie zijn leven wil het behouden, zal het verliezen. Misschien is dat wel het probleem. Als je volwassen bent, heb je zoveel te verliezen. Zoveel om vast te houden. Jezus daagt ons uit. Het koninkrijk van God betekent dat God koning is over alles wat we hebben en alles wat we doen. En waar we onze tijd aan besteden. Dat is best heftig. Kun je dan niets meer voor jezelf doen? Niets meer voor jezelf houden? Soms betekent het dat je leven gewoon doorgaat zoals het altijd ging. Dat je alles moet opgeven. En dat je leven totaal anders wordt als wat je had gehoopt. Geloof is een sprongwagen. Het koninkrijk binnengaan betekent alles achterlaten en Jezus volgen. Zonder precies te weten wat dat inhoudt. Dat kan in elke situatie anders zijn. Geloven wordt wel eens vergeleken met het springen uit een brandend gebouw. Waarbij je vertrouwt dat Jezus je opvangt. Soms voelt het alsof je maar blijft vallen. Iemand zei eens, het duurt wel heel lang voordat God je opvangt. En ja, Jezus heeft het hierover. Er zullen dagen komen waarop je verlangt dat je iets van de mensenzoon kunt zien. Maar je zult niet zien. Word je wel opgevangen? Dan komen de heftige beelden. Het zal zijn als in de dagen van Noach, toen de aarde werd overspoeld. Of in de tijd van Lot, toen vuur uit de hemel regende en de stad werd vernietigd. Twee mensen liggen in bed. De een wordt meegenomen. De ander blijft achter. Twee mensen zijn aan het werk. De een wordt meegenomen. De ander blijft. Jezus verwijst mogelijk naar de vernietiging van Jeruzalem door de Romeinen. Waar het lijk is, verzamelen zich de gieren. Het woord voor gieren kan ook adelaars betekenen. Het symbool van de Romeinse legioenen. Jezus waarschuwt, net als de profeet Jeremia destijds, vertrouw niet op de tempel of op de wet, maar leef met God. De tempel zal verwoest worden, net als toen. In tijden van chaos en vernietiging wordt de mensenzoon zichtbaar. Dan wordt duidelijk dat Jezus de waarheid sprak, dat zijn koninkrijk, hoe klein ook, en kwetsbaar ook, uiteindelijk blijft bestaan en groeit. Het koninkrijk van God is als een mosterdzaadje dat uitgroeit tot een grote boom. In de verwoesting wordt zichtbaar wat echt stand houdt, het koningschap van Jezus. Het nationalisme dat in die tijd in Israël heerste, wordt verbroken. En verdwijnt volledig. Maar wat wel blijft bestaan en steeds groter wordt, is het koninkrijk van God, dat Jezus al die tijd heeft gepredikt. Wat afhankelijk klein en kwetsbaar leek, zoals een stukje zuurdeeg of een mosterdzaadje, verspreidt zich overal en groeit zichtbaar. Dan wordt de mensenzoon geopenbaard. Dit begint al bij de dood van Jezus.

Wanneer Jezus sterft aan het kruis, lijkt dat op totale vernietiging. Maar op dat moment staat een Romeinse officier bij het kruis die uitroept: waarlijk, deze man was een rechtvaardig mens. Hij was een zoon van God. Dit is opmerkelijk. Want deze Romeinse officier, die wellicht dagelijks executies uitvoerde, merkt dat dit anders is. In de dood van Jezus is leven te vinden. Dit patroon herhaalt zich steeds weer. In het grootste onheil wordt de mensenzoon geopenbaard. Een voorbeeld hiervan hoorde ik van een van mijn collega's in mijn tijd in Congo. In dat land waar vaak geweld en armoede heersen, vluchten mensen soms de jungle in om te ontsnappen aan gewelddadige bendes. Een vrouw die wekenlang op de vlucht was geweest, kwam uitgeput en berooid terug. Maar ze had één ding bij zich. Een liedboek uit haar kerk. Niet iedereen had daar een Bijbel, maar iedereen had een liedboek. Zelfs wanneer alles verloren lijkt, kan het geloof daar bovenuit stijgen. Daarin wordt de mensenzoon zichtbaar. Dit is ook waarom mijn werk zo bijzonder en mooi is. Het mag bij mensen komen op de moeilijkste momenten van hun leven. Bij ziekte, pijn en ruzie. Juist dan wordt de mensenzoon zichtbaar. Vaak hoor ik van mensen die bezoekwerk doen dat zij er zelf meer aan hebben dan degene die zij bezoeken. Dit komt omdat Jezus zich juist in pijn en moeite openbaart. Jezus zegt tegen de Farizeeën: het koninkrijk van God, het koninkrijk van God is binnen je bereik. Doe mee. Je krijgt geen garantie op papier of een bewijs dat je kunt aanwijzen. Maar als je meedoet, ga je het zien. Dit deed me denken aan columnist Stefan Sanders, die besloot om te ontdekken hoe het was om naar de kerk te gaan en mee te doen met christenen. Zonder zekerheid begon hij eraan. Na verloop van tijd merkte hij: ik ben christen geworden. Het werd iets van hemzelf. Dit is precies de uitnodiging van Jezus. Ga mee en ontdek. Ook voor mijzelf ging het zo. Ik heb er veel over nagedacht en gelezen. Er zijn geleerde mensen die zeggen dat God bestaat. Maar er zijn evenveel geleerde mensen die zeggen dat hij niet bestaat, die het tegendeel beweren. Maar Jezus zegt: zoek. En je zult vinden. Klop. En er zal open gedaan worden. Als je bidt, ontvang je. Al is het soms anders dan je had verwacht. Het koninkrijk van God is binnen je bereik. Maar dat brengt ook risico's met zich mee. Wie zijn leven wil behouden en denkt: ik wil het koninkrijk wel, maar ik wil ook mijn eigen plannen vasthouden. Die zal merken dat dit moeilijk is. Het vraagt om overgave. Bij het voorbereiden van deze preek heb ik nagedacht over praktische toepassingen. Ik kon er veel bedenken, maar ik voelde dat dit niet het moment was om er specifiek één uit te lichten. Daarom leg ik deze vraag bij jullie neer. Wat betekent dit voor jou? Het koninkrijk is binnen je bereik. Waar stap jij erin? Misschien is dit een beweging die je telkens opnieuw moet maken. Voor mij betekende dit recentelijk iets heel eenvoudigs, maar belangrijks. Tijdens een wandeltocht, een tijd van bezinning en gebed, realiseerde me ik hoe vaak ik mensen in gedachten veroordeel. Ik probeer natuurlijk een aardige, toegankelijke dominee te zijn, maar toch merkte ik hoe snel ik oordeel over anderen. Vooral over mensen die ik niet goed ken. Voor mij betekent het koninkrijk binnengaan
dat oordeel afleggen. Zeggen, Heer, help me om niet te oordelen. Maar mensen te nemen zoals ze zijn. Dit is mijn verhaal. Wat betekent Jezus' uitnodiging voor jou? Jezus nodigt je uit. Het koninkrijk van God is binnen je bereik. Je kunt nu al meedoen. Amen.

We zullen nu samen bidden. Er zijn een aantal gebedspunten. Jannie Kloppenburg, wijk 1B, heeft een half jaar revalidatie gevolgd. Maar ze zijn nu gestopt. In verband met pijn en te weinig vooruitgang. Ze is hierdoor teleurgesteld, over het vervolg wordt nog overlegd. We bidden om troost en kracht om met deze moeite om te gaan. We bidden ook voor de situatie in Nigeria, waar zoveel christenen worden vermoord. Er is ook dankzegging. Wim en Ina Ramaker, wijk 9A, zijn de Heer dankbaar dat Ina na ziekenhuisopname weer thuis mag komen. Dankbaar dat God haar leven heeft gespaard en we bidden voor verder herstel van krachten. En de Heere verblijde het gezin van Rutger en Tamara Plaggemars, wijk 6C, op woensdag 22 juli met de geboorte van een dochter. Vera Johanna, roepnaam Vera. Vera is een zusje voor Hugo. We danken de Heere voor het wonder van zijn hand. Zullen we bidden? Vader in de hemel, dank u wel dat u zo naar ons toekomt met uw woord, Heere. We danken u dat u om niets dat doet. We hoeven er niets voor te doen, Heere. We hoeven alleen maar te luisteren. Heere, geeft u ook dat we dat doen. Dat we uw woord willen horen, Heere. Heere, en dat is best moeilijk voor ons. We laten ons zo gauw leiden door omstandigheden. Omstandigheden die soms vreugdevol zijn, maar ook veel verdriet, Heere. Dat we daarin rond blijven hangen. Heere, geef dat we in al onze nood en ellende u blijven zien, Heere. Dat we weten waarop we ons vertrouwen op mogen stellen. In Christus, de opgestane Heer. Heere, dat is een rijke troost, Heere. Geef ook dat we die troost met elkaar kunnen delen. Dat we als gemeente zo om elkaar heen staan. Heere, in vreugde en in verdriet. Ook in een periode van vakantie. Waarbij we misschien dit jaar voor het eerst alleen zijn, Heere. Komt dat extra binnen. Heere, ik wil u vragen, wilt u in ieder nabij zijn die mensen moeten missen? Die dit jaar voor het eerst alleen zijn tijdens een vakantieperiode. Heere, dat is best heftig. Heere, wilt u een God zijn voor verlichting? Wilt u ons helpen? Wilt u ons dragen door alle moeite heen? Heere, zo bidden we u ook voor Jannie Kloppenburg. Heere, ook willen we bidden voor Jeroen en voor een dochter, Heere. Wees u hen nabij en wilt u hen in alles geven wat nodig is. Wilt u zo met Samira zijn, geeft u haar ook, ja, toch moed, Heere, om verder te gaan. En dat bidden we ook voor Jannie. Heere, wat een teleurstelling. Een half jaar in revalidatie en dan uiteindelijk tot de conclusie komen dat het allemaal niet geholpen heeft. Heere, u, ja, dat is ook een val, Heere. En we vragen u, wilt u ons opvangen? Want dat hebben we nodig. We hebben nodig dat u een God van nabij bent. Dat we voelen dat u er bent, Heere. Heere, wilt u dat ook aan hen geven, aan dat gezin? Wilt u zijn in de moeite? En in het verdriet wat dat allemaal met zich meebrengt. Heere, verdriet is er ook in landen in Afrika. Of het nou Congo is, of het is Nigeria. Heere, er worden zoveel christenen vermoord. Mensen die u willen volgen. Heere, wat leven wij dan in een fantastisch, mooi en vrij land, Heere. Dat we ons daar geen zorgen over hoeven te maken. Hier hebben we andere zorgen en gaat het misschien via slinkse wegen. Heere, geef dat we scherp blijven, Heere, en dat we u blijven volgen in alles wat ons overkomt. Maar geef ook dat we dat doen in het volste vertrouwen, Heere, dat u alleen regeert. Heere, wij maken de kerk niet, dat heeft u gedaan en dat doet u. Heere, wilt u dat zaadje wat u geplant hebt steeds verder nu groeien en dat we zo in de wereld mogen staan.
Wilt u zijn met die nood en ellende in Nigeria, Heere? Wilt u die christenen daar ook nabij zijn en alles geven wat zij nodig hebben? Ook al lijkt dat soms uitzichtloos. Vader in de hemel, er zijn ook mooie dingen, ook in de gemeente. We zijn dankbaar dat Ina Rademaker weer thuis mocht komen na een ziekenhuisopname. Dankbaar, Heere, dat u het leven hebt gespaard. We vragen u ook, Heere, wilt u haar ook verder samen met Wim ook alles geven wat ze nodig hebben, Heere. Dat ze weer herstel mag krijgen, mag vinden. Heere, en de geboorte van een dochter bij Rutger en Tamara Plaggemas. Geweldig, Heere. Wat kunnen we dan op een roze wolk leven, Heere? Wat zijn ook voor de kleine Hugo, Heere, die nu een zusje heeft. Vader in de hemel, dank u voor dat prachtige geschenk van de kinderzegen. En daarin beseffen we meteen ook dat er mensen zijn die geen kinderen hebben, Heer. Hoe schrijnend is dat altijd weer als, ja, mensen vol vreugde zijn om de geboorte van een kind. En dat jij een kind moet missen. Dat jij geen kinderen kan krijgen. Vader in de hemel, geef dat we als gemeente zo naar elkaar omzien, dat we oog hebben voor elkaar. En dat we zo echte gemeente mogen zijn, Heer. En laat dat ook uitstromen over de rest, ook hier plaatselijk in het dorp, Heren. Dat mensen mogen zien dat we naar elkaar omzien en dat het niet ieder voor zich is. Vader, geeft u dat in ons hart. Wilt u zo met ons meegaan, ook deze zondag? Dit vragen we van u.

om Christus wil. Amen. Dan is er nu tijd voor de collecte. En we zingen na de collecte tot slot gezang 141. Dank, dank u wel aan God.

Ontvang nu de zegen van uw Heer. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.

In het afgelopen uur heeft u kunnen luisteren naar een dienst van de Nederlands Gereformeerde Kerk in Bergentein. Volgende week zondagmorgen kunt u op RTV 4 weer een dienst beluisteren. En straks na 12 uur kunt u luisteren naar het programma van het team Gewijde Muziek. Voor u allen nog een hele fijne zondag.

Op een dag word je geboren en ze geven jou een naam. En je moeder houdt je vast en zingt tot je slaapt. Je leert lopen, leert een taal, gaat naar school, leert je les. Ze vragen jou wat je wilt worden. Je weet het niet, maar kiest een weg. Zo dans je door de dagen heen, soms samen, soms alleen. Je vindt de liefde van je leven en je denkt dit is de hemel. Je wordt de vader van een zoon, ziet opeens de grote lijnen en je ziet in hem jezelf. Het lijkt een cirkel zonder einde. En dan opeens staat alles stil, terwijl de wereld verder draait.

Je ziet jezelf in de spiegel, gedachten vliegen uit de bocht. En je komt niet uit je woorden, elke zin die schiet tekort. Je leeft alleen nog in het nu, alsof de toekomst niet bestaat. Want alles wat je lief is, hangt aan een zijden draad. Je raapt jezelf weer bij elkaar, staat op en gaat weer door. Niet bang om te vallen, ook al dans je op een koord. De bel gaat voor een nieuwe ronde, je staat nog altijd in de ring. Vechtend met een tegenstander, die zich meestal niet laat zien. Want opeens staat alles stil, terwijl de wereld verder draait. Opeens.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Indonesië is brand uitgebroken op een veerboot. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 5 doden. 41 opvarenden worden nog vermist. Hulpdiensten zijn nog bezig met reddingsacties. Het ongeluk gebeurde bij het eiland Madura voor de kust van Java. De boot was onderweg van Surabaya naar Makassar. De oorzaak van de brand op de veerboot is niet bekend. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen experts tegen persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. En ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Op Kefalonia is gisteren weer een nieuwe brand uitgebroken. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat 1 van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. En op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is nog niet bekend. Het weer, het is een zomerse warme dag met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon, met wind uit het zuiden wordt het wel warmer met 30 tot in Limburg 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: Glory Sound.

Dag en welkom bij Glory Sound, christelijke muziek van toen tot aan nu, hier op RTV 4. Mijn naam is Alida en ik wens u allen heel veel luisterplezier toe.

0: Vandaag wordt de centrale stilgezet, omdat hij door een recordlage waterstand in de Donau niet kan worden gekoeld. Magyar vraagt bedrijven en huishoudens om zo min mogelijk elektriciteit te gebruiken tijdens de piekuren. En als dat niet genoeg is, worden grote bedrijven mogelijk afgesloten van het elektriciteitsnet. Normaal gesproken levert de kerncentrale van Pax bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen experts tegen persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. Ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Doordat het hard waait in grote delen van Griekenland breiden de branden zich snel uit en is het vuur moeilijk te blussen. De politie heeft vannacht een man van de snelweg A1 gehaald die met zijn auto stil stond op de rechterrijstrook. Het gebeurde bij Radio Kootwijk op de Veluwe. Het is niet bekend waarom de man stil bleef staan op de weg. Hij is aangehouden en voor een check naar het ziekenhuis gebracht. Een Nederlandse automobilist is in de Belgische badplaats Blankenbergen vast te komen zitten op een trap. De man van 74 volgde zijn navigatie-app en toen die hem de stenen trap afstuurde in het centrum, deed hij dat. Halverwege de trap zette hij de auto toch maar stil omdat het erg steil was. De auto is uiteindelijk weggetakeld. Of het voertuig of de stenen trap schade hebben is nog niet bekend. Het weer zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon. Met de wind uit het zuiden wordt het dan warmer dan vandaag. Met 30 graden in Limburg. Met 30 tot in Limburg zelfs 36 graden. In de avond is er dan kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is RTV 4.
2: Glory Sound.

Luiten en al Gods kinderen betreden dat oord, zullen zij al de schoonheid aanschouwen waarvan God heeft verteld in zijn woord. O, dan heffen Gods kinderen tezamen een wonderbaar glorielied aan. En zij zingen van harte, dit alles heeft Jezus gedaan. In de hemel geen ziekte, geen lijden. In de hemel is het heerlijk en schoon. In de hemel zijn nimmer meer zonden. Alles licht en de zon is Gods zoon. Wederom heffen dan al Gods kinderen dat wondere glorielied aan. En zij juichen van harte. Dit alles heeft Jezus gedaan. Maar hier omhoog zijn ook handen van Jezus. En elk ogenblik weet ik het weer. Het zijn doorboorde, doornagelde handen. Die handen van Jezus, mijn Heer. En als ik zie in die tekenen van lijden, buigt mijn hoofd en ik zeg met een snik, alles deed u voor mij, lieve heiland, maar uw handen doorgraven deed ik. Uw handen vertroosten, versterken, beschermen mij, geven mij moed. Uw handen zijn zegenende handen en ik weet, wat ze ook doen, het is goed. En als ik geleid door die zegenende handen het vaderhuis binnen zal gaan, zal ik voor eeuwig u danken dat u dit alles voor mij hebt gedaan.

U hebt geluisterd naar Glory Sound en ik hoop dat u hebt genoten. Volgende week tussen 12 en 2 ben ik er weer en ik hoop u ook. Tot dan!

0: schutting van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
1: Glazenwasser nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalfshovendalsen.nl of bel 0529
2: 43 1207. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen. Voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
4: RTV 4 Nieuws.
5: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Hulpdiensten zijn opgeroepen voor een mogelijke explosie op een schip dat bij Urk ligt. Aan boord zou iets zijn ontploft volgens de veiligheidsregio. Twee mensen zouden in het water terecht zijn gekomen. De kustwacht, een reddingsdienst en een traumahelikopter zijn gealarmeerd. Het is nog onduidelijk wat er zich

0: in de Donau niet kan worden gekoeld. Magyar vraagt bedrijven en huishoudens om zo min mogelijk elektriciteit te gebruiken tijdens piekuren. En als dat niet genoeg is, worden grote bedrijven mogelijk afgesloten van het elektriciteitsnet. Normaal gesproken levert de kerncentrale van Pax bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. In Zwolle zijn afgelopen nacht 16 appartementen ontruimd vanwege een brand. Volgens de politie begon het vuur bij een berg afval die voor de flat lag. De vlammen sloegen over op een appartement op de begane grond. Meerdere woningen in de flat zijn zwaar beschadigd en onbewoonbaar. De politie in Zwolle kan niet uitsluiten dat de berg met afval in brand is gestoken. Dat scenario wordt nog onderzocht. Het weer, het is zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen is er opnieuw veel zon. Met wind uit het zuiden wordt het nog warmer dan vandaag met 30 tot in Limburg 36 graden. In de avond is er dan ook kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is RTV 4.
2: Het opwekkingsuurtje met God.

0: Een hele goede middag, lieve luisteraars. Het is weer zondag. Wat heerlijk om te genieten. Wat heerlijk om weer bij elkaar te zijn op dit uurtje. Nou, moet ik zeggen dat Erin en ik wel vaker samen zijn. En als je het voor het eerst dit intuned, het jingle zei het al, het opwekkingsuurtje samen met God. Hoe geweldig is dat? Samen met God de week door. Samen met God de zondag. En misschien hebben velen van jullie onder ons lekker vanmorgen bij de kerk geweest. En lekker gevuld zou zijn met geestelijk voedsel van onze fantastische God. En vandaag mogen we nog een klein stukje daarbovenop doen. Vroeger hadden Erin en ik één keer in de week hadden wij Bijbelstudie een koekje bij de koffie. En dat koekje was dan een heel klein voedseltje, lekker bij een bakje koffie was. Gewoon lekker te makkelijk te eten. Toch, Erin, dat was niet al te zwaar, toch?
1: Nee, zo'n koekje, dat kun je lekker even zo tussendoortje even eten. Dat hoef je ook niet helemaal voor te gaan zitten of zo, als een hele maaltijd. Maar het is gewoon lekker even eenvoudig, makkelijk te consumeren.
0: Absoluut.
1: En te verteren.
0: Ja, maar dat is ook zo lekker, jongens. En dit is ook, misschien heb je net lekker lunch gehad. En dan denk je gewoon even lekker de radio aan met een prachtig programma van RTV4. Hoe gaaf is dat? En we zijn ook heel dankbaar dat we elke week dit prachtige programma mogen maken. En dan zit je nu lekker misschien op de bank. En of misschien buiten in de tuin wel met een kopje thee of een kopje thee. Een kopje thee of een kopje koffie en dan een koekje erbij. En laten wij dan ook vandaag het koekje mogen zijn. En de afgelopen weken hebben we heel veel onderwijs ook gegeven. En er zit altijd een opbouw in. En de afgelopen week, elke dag probeer ik te beginnen met een Bijbeltekst. En gisteren of eergisteren gaf God aan ook de wet van Mozes. En wat daarmee aan de hand is eigenlijk. En dat is even een klein sluiertje. Gaan we even straks een mooi lied doen. Heel belangrijk. Maar tijdens het lied, pak dan even je Bijbel, je pen en je boekje. Want misschien gaat God je wel wat leren vandaag. En God leert ons elke dag wat. We zijn nooit uitgeleerd. Dat boek, dat Bijbel, jongens, dat is een levend boek. Gelukkig wel. En de Heer Jezus, de levende Zoon van de levende God. Hoe gaaf is dat? En Heer Jezus Christus, ja, hij heeft zoveel volbracht. En daar gaat het ook even over zo dadelijk. Lieve mensen, geniet van het prachtige lied wat Erin opzet. En dan zijn we zo weer bij jullie terug.
1: Ja, lieve allemaal. Wat fijn om hier weer te zijn. En het is vandaag gaan we lekker zingen. Daar beginnen we mee. Morning into Dancing van Ron Canoli. En dat is je ochtend beginnen met dans. Of in ieder geval dat je richting die dans toe gaat. En David danste voor de ark. En de ark van Noach, dat was... Ach, ark van Noach. Het is allebei ark. Sorry, jongens. Omdat God daar een reden mee heeft waarom hij het een ark heeft genoemd. He, de ark van Noach en de ark van het verbond. En beide stonden voor een verbond waarin God de Vader onder ons wilde zijn. Bij ons, met ons. Maar omdat hij zo heilig is, kun je niet zomaar bij in de buurt zijn. En het bijzondere was, David probeerde van alles uit wat hij zelf bedacht om die ark maar naar binnen te krijgen, het Jeruzalem in. Maar het lukte niet. Mensen vielen letterlijk dood neer, totdat hij ging dansen. Dansen en lofprijzen. En eigenlijk op een manier wat in die

tijd misschien, ja, zelfs zijn vrouw die had daar schaamte over. Maar daar was hij niet mee bezig. Het enige waar hij mee bezig was, was zijn hele hart en ziel. Daarom is ook een man naar Gods hart. Hij gaf zijn hele hart en ziel in volle lofprijs naar God. Er kwam muziek bij en al die dingen. En het baande de weg dat de heiligheid van God binnen kon komen. En soms, ook al voel je negatief of zwaar, het omgekeerde werkt altijd zo. Amen. In Gods koninkrijk. Niet de wereldse principes, maar de bovennatuurlijke principes. Hij heeft ingesteld, Psalm 50, lofprijs baant een weg, zodat je Gods heil gaat zien. Zijn redding en verlossing. Dus prijzen, zingen, dansen baant een weg, dat je Gods heil doet zien. En het is dus een leugen dat je niet mag dansen voor God. Het is een leugen dat je niet mag zingen of muziek maken. En het Oude Testament staat er al helemaal vol van. En juist als jij je hart en ziel en zaligheid geeft, en je bent gewoon echt, dan komt de Heilige Geest en hij zal die weg voor jou banen. In Jezus' naam.

0: Ja, lieve mensen, Ron Canoli, You Take My Morning Into Dancing. Oh, lieve mensen, dat is toch heerlijk als je lekker opstaat en met muziek in je hart, muziek in je hoofd, en dat je mag loven en prijzen als nooit tevoren. En ja, God is fantastisch. En dat blijven we fantastisch vinden. Want zonder God, jongens, Als je nu naar buiten kijkt, natuurlijk, het is warm. Het wordt van de week nog warmer, dat snap ik. Het is ook niet altijd lekker en het is droog. En laten we God bidden met elkaar dat er wat regen gaat komen. En dan denk je, ja, bidden, ja, waarom zouden we daar niet voor bidden? En God zegt in zijn woord, waar één of twee bij elkaar zijn, En is God in ons midden, lieve mensen. En we hebben elkaar nodig. En dat is ook vandaag waar het over gaat. Ook over de wet van Mozes ga ik zo echt uitleggen. Maar wat het is, jongens, zo vaak zijn we op eilandjes. Toch, Erend, we zijn allemaal leven voor elkaar. Maar wat zouden we aan kunnen doen?
1: Om geen eilandjes te zijn?
0: Ja.
1: Nou, dat is heel erg leuk. Daar hadden wij onderwijs over woensdag. Ah. Ik wil niet zeggen dat ik alle bijbelteksten uit heb gekeken, lieve jongens, maar dan zoek het alsjeblieft even op, want het is zo bijzonder. Want de Heer Jezus' gebed, vlak voordat hij naar boven ging, was dat hij zijn vader bad van laat ieder één zijn. Ja. En het moment dat wij één gaan zijn, dus niet allemaal exact hetzelfde, maar eenheid in liefde, dan gaan de zonen van God aan de wereld geopenbaard worden. En dan wordt hij daardoor geopenbaard.
0: Amen.
1: En daar zit de hele wereld op te wachten. En dat is eigenlijk zijn belangrijkste gebed. Dat is waarvoor hij aan het werk was. Niet zozeer dat alle oorlogen nu stoppen op de aarde. Het zou hartstikke mooi zijn. Maar oorlog stopt vanzelf als iedereen in liefde met elkaar omgaat.
0: Amen.
1: Dus dat begint in het klein. Het is net een domino effect. Dus het begint bij jou en mij. En dat betekent dat je de vrucht van de geest gaat doen en niet de vrucht van jouw vlees. En als je dat namelijk gaat doen, dus dan ben je wat verdraagzamer. Je bent wat liefdevoller, geduldiger. Je kunt jezelf wat makkelijker beheersen. Het moment dat je dat hebt, dan maakt de geest, want alleen door de geest worden wij één. En dan gaat het dus niet zozeer om of je nou wel of niet de kinderdoop doet, of wel of niet de volwassen doop doet, of dat wel of niet op die manier doet, waar God echt wel regels in heeft gesteld. Maar de regel gaat niet boven de liefde.
0: Nooit.
1: En tuurlijk, als je elkaar afmaakt of gaat stenigen, dan mist daar dus liefde. Dus zo heeft God ook dat ingesteld. Zelfs de wet van Mozes is eigenlijk onder de liefde, staat er in Gods woord, is die compleet volbracht. Want als je elkaar lief hebt, steel je niet van elkaar. Lieg je niet naar elkaar.
0: Nee.
1: En dan vervul je automatisch die wet.
0: Ja.
1: Snap je hoe dat gaat, jongens? En daar begint de eenheid ook bij. En dan stopt het als het goed is, ook met eilandjes. Want het gaat er niet om dat mijn kerk beter is dan jouw kerk. En dat iedereen naar mij toe moet komen en niet naar jou. Want ik wil zoveel mogelijk mensen in mijn zaal. Dan ga je kijken van, hey, wat is God aan het doen over deze wereld? Ja. Wat wil hij doen? En hoe kunnen wij met elkaar over de hele wereld, alle broeders en zusters in Christus, elkaar helpen en ondersteunen? Wat kan ik betekenen? En dat is compleet anders dan dat ik denk, oeh, ja, maar die wil ik niet hoor. Of ja, die is wel irritant. Nou, misschien heeft hij wel ergens last van en kun je eens gewoon met zo'n persoon eens even praten.
0: Weet je wat zo belangrijk is in Gods woord en wordt? En wanneer jij deelneemt aan het lichaam van de Heer Jezus door de wedergeboorte, nou, dat hebben we heel vaak uitgelegd, dan ben je ook echt deel van zijn lichaam. En dan kan de hand niet zeggen tegen de voet, nou, ik heb jou lekker niet nodig. En dat de hand zegt, nou, ik ga naar Afrika. En de voet zegt, nou, ik ga naar Amerika. Sorry, dat is meteen allebei mijn A, maar het is niet hetzelfde. Het zit een beetje ver uit weg. Maar wat God heel graag wil, is dat wij leren samenwerken met hem, in hem, door hem. Want dan ben je zoveel sterker. En de afgelopen weken hebben we ook daar onderwijs over gegeven van een leger in een wereld, in Nederland, in Amerika of Duitsland, noem maar op. Dat is nooit één persoon, dat zijn meerdere mensen bij elkaar. Waarom? Omdat je ook gezag uitstraalt. En weet je wat het ook is? En daar komt natuurlijk ook het leger van. Hè, dat is, ik ben even de naam kwijt. Leger des Hels is dat. Je hebt ook allemaal een eigen uniform. En ik ben ook meer en meer gaan verdiepen in de overeenkomsten met al die verschillende stromingen. Iedereen van ons houdt van de Heer Jezus. Maar de een wil dit en de ander wil dat. Maar het gaat vooral om, wat wil God? En wat God vooral wil, is dat jij waarlijk vrij bent. Waarlijk vrij om God te loven en te prijzen, maar ook door de taak te doen die God voor jou heeft. En daar ligt wel een sleutel. Want in het woord van God, dat kun je lezen, ik geef even de tekst, Galaten 3, vanaf vers 24 tot en met 26 gaat het over verschillende groepen mensen. Die hebben we al een paar keer mogen uitleggen. En dan heb je vier groepen mensen die wordt verteld in het woord van God. Dat zijn de heidenen die niet geloven. Dan zijn de joden het volk van God. Dan heb je de gelovigen. Dat zijn mensen die ook echt wel in de Heer Jezus geloven. En dat is vooral Johannes 3 vers 16. En ieder die gelooft heeft eeuwig leven. En dan heb je nog dat prachtige, ook de vierde groep, dat zijn de wedergeboorte, dat zijn de heiligen. En deze heiligen, dat is zo, daar wil God verder mee. Dat zijn mensen die ook niet alleen de relatiekant hebben, maar ook de samenwerkingskant. En dan noemt God ze vrije. Waarom noemt God ze vrije? Ik heb dat heel vaak gevraagd aan God. Het was ook een heel mooi antwoord. Hij zegt, sommige mensen, en dat is ook de reden waarom ik dit vertel, het als voorbeeld. Sommige mensen zijn nog gebukt onder de wet van Mozes. En de wet van Mozes zijn natuurlijk de 10 geboden. En Eren zei het net ook al, hey, je gaat elkaar niet stelen, je gaat elkaar niet vermoorden, nee. Maar de wet van Mozes was een tuchtmeester tot de Heer Jezus. En ik wil heel graag met jullie een tekst lezen, en dat is Matteüs 5. Matteüs 5 en Matteüs 5, iedereen weet eigenlijk dat daar de bergrede staat. En dan gaat de Heer Jezus vertellen aan zijn discipelen, en aan alle mensen die daar zitten, gaat hij 9 punten geven hoe het leven eigenlijk moet zijn van een christen. En een christen betekent eigenlijk, jij bent Christus, een christen als jij de Christus gaat navolgen. Dat je wil wandelen in wat hij heeft gewandeld. Dat jij die smalle weg gaat wandelen. Maar wat is die smalle weg? En dan vertelt hij die 9 partjes die ik nu niet ga lezen. Maar dat kun je lezen in Matteüs 5 vanaf vers 1. Maar wat ik met jullie wil doen is Matteüs 5 en dan vanaf vers 17. En dan staat daar in mijn NBG, maar misschien heb je de herziene of de Bijbel gewone taal, dat maakt echt niet uit. Maar als je wil, lees een stuk met me mee. Matteüs 5 vanaf vers 17. Mij staat erboven Jezus en de wet. Meent niet, zegt de Heer Jezus, dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Nee, ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Want voorwaar, ik zeg u, eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één titel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied. Wie dan één van de kleinste deze geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het koninkrijk der hemelen. Doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het koninkrijk der hemelen. Nu staat er heel veel in deze tekst. Vorige week heb ik een stukje mogen vertellen, wij, over het Koninkrijk der Hemelen, wat dat is. Kan je nog een beetje herinneren, Erin, dat Koninkrijk der Hemelen, wat is het eigenlijk? Waar bestaat het uit? Wat gaan we doen? Is het lucht? Is het...
1: Nee, het Koninkrijk der Hemelen, daar zit een deur en dan kom je in de hemel. En de hemel is heel groot en daar hebben we het ook over gehad. Daar is het Vaders huis. En daar is de Heer Jezus woningen voor ons aan het maken, waar wij met z'n allen mogen gaan wonen als jij in Christus bent en gevuld bent met de Heilige Geest.
0: Ja.
1: Want de Heilige Geest is jouw onderpand. Dat kun je ook wel eens opzoeken, typ het in. Onderpand, Heilige Geest, Bijbeltekst. En dan krijg je dat zo naar boven. Want je moet niet ons geloven, maar het is mooi om dat zelf op te zoeken. En daar zijn we dus niet alleen maar aan het zingen en aanbidden. Dat zullen wij zeker 100% doen. Maar daar mag je ook gewoon leven en dingen doen. En dan krijg je lonen en kronen. En al dat soort dingen waar we het over hebben gehad. Je zult elkaar ook herkennen. En dat is in het Koninkrijk der Hemelen. En daar uiteindelijk zullen wij samen met hem blijven wonen ten alle tijden. Eerst daar en daarna samen met hem hier op deze aarde. Dat is ons einddoel.
0: Ja, precies. En weet je wat zo mooi is, lieve mensen? We willen er allemaal naartoe. En gisteren had ik een mooi gesprek met iemand. En die zei, goh, iedereen gaat naar de hemel. Ja, dat is dus niet waar. En dat klinkt misschien een beetje nu vervelend op zondagmiddag. Nee, niet als jij niet bij God hoort, niet een kind van God bent, dan kun je niet naar de hemel. Want je hebt de Heilige Geest nodig als onderpand. En gisteravond laat was ik thuis. En gisteravond heb ik nog een podcast opgenomen. Als je die podcast ook graag wil, dan mag je ons rustig even een appje sturen. Dat doen we met liefde. Dan kun je ook die podcast krijgen als je dat wil. Ik ga straks even alles opnoemen. Maar het gaat hierom, lieve mensen. Moment namelijk dat jij een kind van God bent, hij heeft jou macht gegeven. Dan heb jij namelijk alle deel van de erfenis van God. En die erfenis bestaat gewoon uit 12 partjes. Maar het moment dat jij namelijk niet vrij bent, in Galaten 5 staat dat heel duidelijk, Galaten 5 vers 1, dat je een juk op je kan krijgen. En die juk, dat is niet altijd wat God van ons vraagt. En ik wil heel graag dus de Matthäus 5 vers 17, die hebben we nu een stuk gelezen, maar er staat nog zoveel meer in. En er staat heel duidelijk, hij zegt, ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Maar wat betekent dat eigenlijk? Nou, ontbinden is dat je iets zegt, nou klaar, de Oude Testament gooien we weg en helemaal klaar. Nee. Het Oude Testament is ongelooflijk belangrijk. Dat is het fundament waarop het gebouwd is. Maar eerder had je een gelovig volk, je had de Joden. Maar toen kwam ook de Heer Jezus voor allemaal dat iedereen naar God de Vader mocht komen. Want vroeger was alleen, ja, eigenlijk was het alleen de Joden. Toch, Eren? Ja, dat was het dan. Dan had je het gehad.
1: Je had wel al die volken eromheen, maar die hoorden niet bij God. Maar zelfs vanuit Mozes, in die tijd, mochten anderen al bij dat volk van God gaan horen. Die er ook voor kozen om weg te gaan bij de farao. Dus mede het water en de zeeën. Dus je ziet dat zelfs daar God al zelfs andere mensen toeliet. Maar daar zaten wel voorwaarden aan.
0: Er zaten wel voorwaarden aan. En kijk, en dat is ook van dat je God volgt. Dat je geen afgoden ging aanbidden. Zoals de priesters van Baal. Dat je niet altaartjes gaan maken. Maar ook geen voorouders-verering. Lieve mensen, er zaten echt strikte regels aan. Maar bijna niemand kon zich aan die regels houden. Die 10 geboden, eerst had je 10 geboden, maar daarna had je nog heel veel wetten en regels, wat je allemaal ook kan lezen in Deuteronomium. Maar geen enkel persoon kon dat volhouden. Alleen Heer Jezus Christus. Nou, we gaan eerst een mooi lied doen en dan kom ik terug en dan gaan we nog wat meer vertellen hierover. Toch, Erin?
1: Ja, kijk jongens, het is zo mooi. Kijk, God heeft iets heel moois voor ons en daar naartoe komen is door een enge poort en een smalle weg opgaan.
0: Ja.
1: Maar kijk naar de discipelen, kijk naar wat er voor ons ligt. Kijk naar wat je gaat krijgen. Want als je dan hebt over die vrije, vrijheid zit hem in de geestelijke vrijheid.
0: Amen.
1: En misschien ben je dan zelfs gevangen in een gevangenis en je voelt je nog vrij. En je voelt je nog blij en je bent nog gelukkig. Ik zag vandaag een filmpje van de brandweer en die mensen waren opgesloten in de auto. En dan was hij helemaal aan het uitleggen hoe je er allemaal niet uit kon komen en wat je dan nodig was om er wel uit te komen. En toen zag ik mezelf even in zo'n auto zitten. Toen dacht ik, nou ja, voor mij maakt het niet zo heel veel uit, want al zou ik verbranden en ik ben bij de Heer Jezus. En toen dacht ik, niet dat ik dan niet mijn best zou doen om eruit te komen. Het gaat erom dat mijn hoofd was al in de hemel. Je hebt geen angst voor de dood. Je hebt geen angst om dat te verliezen, want je weet waar je naartoe gaat. En dat geeft vrede. Dat geeft soms vrijheid, dat je niet helemaal in paniek raakt in zo'n situatie. En dat is anders. Dat is ook een vrijheid die hij ons geeft, omdat wij in dat hemelse koninkrijk leven, in niet hier en nu alleen. Opwekking 609, u bent heilig. En dat is ook zo. Hij is heilig, jongens. En dit nummer is zo krachtig, want dit proclameert alleen maar proclamaties, dat jij het uitspreekt in hemelse gewesten, uitroept. Wie God is. Nou, iets krachtigers kan er niet zijn om Gods heil te gaan zien, zijn redding en verlossing in jouw leven op dit moment, is proclameren hoe groot en hoe machtig hij is. Vertel God niet hoe groot je probleem is. Je mag hem vragen om hulp bij je probleem. En dan proclameer je tegen je probleem hoe groot jouw God is.
0: Amen.

0: U bent mijn vredevorst en ik leef alleen voor u.
1: Amen.
0: En wat betekent dat eigenlijk? Hij brengt vrede, lieve mensen. En natuurlijk gaan we zo terug naar het onderwijs hoor. Maar elk lied, lieve mensen, elk lied wat wij hier mogen draaien elke week, wat ongelooflijk fijn is. We hebben zo de vrije hand gekregen. En dat vind ik echt, ik ben nog steeds elke keer dankbaar, dat blijf ik zeggen. We mogen ook het programma samen met God hier invulling in geven. En als je een keer een verzoeknummer hebt, dan stuur ons een appje. Ik ga het nummer even geven. 06-37-337-514. 06-37-337-514. En stuur ons gewoon een appje. Stuur het gewoon. En we zijn van alle markten thuis. Ja, dat klinkt raar, maar wij willen heel graag doen wat God van ons vraagt, maar ook doen wat jullie van ons, wat jullie nodig hebben. Want wij zitten hier voor jullie, dankzij God. Hoe mooi is dat? Het gaat over het fundament, maar het gaat ook over de 10 geboden. En wat wil God ermee? Het evangelie. Ik zei al, Matthäus 5, vers 17. De Heer Jezus is niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Want voorwaar ik zeg u, nog steeds Matthäus 5, want voorwaar ik zeg u, eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of een titel vergaan van de wet. Nee, dat klopt ook. Want nou vertel ik niet dat de hemel en de aarde vergaat. Oh nee, wacht even. Want er moet nog heel veel gebeuren. Eerst moeten we nog opgehaald worden door de Heer Jezus. Dan zijn we nog een aantal jaren in de hemel. Dan hebben we nog 1000 jaar vrederijk. En daarna, dan gaat de wet, dan is die wet ook klaar. Maar nu vertelde ik jullie, en de tekst die ik zo dadelijk ga geven aan jullie, is 2 Korinthe 3. Vanaf vers 13, dat gaat over het oude verbond en het nieuwe verbond. Toen, wat Ere net ook al zei, er waren meerdere mensen die wilden heel graag bij het Joodse volk horen, omdat het Joodse volk het volk was van God. Als je een ander volk was, helaas pindakaas, je kon er gewoon niet bij horen. En toen heeft God ook de doop in Mozes ingesteld, dat ze samen door de zee liepen en samen één volk werden. Oké, maar nu zijn we vele jaren verder. Nu zijn er heel veel landen, heel veel, noem maar op. En toen heeft God apostelen ingesteld om het fundament recht te trekken. En wat betekent dat? Dat het fundament werd neergezet van de blijde boodschap. Want gospel, het evangelie, betekent blijde boodschap. Maar het betekent ook vrede. Ja, kijk, die wet van Mozes, die wet van die 10 geboden, al die regeltjes en wetjes, dan moesten mensen zich aan houden. Dus we zaten eigenlijk in een stramien. Je kunt het eigenlijk zien als een vlinder die in een kokon zit en die kan er niet uit. Die kan er niet uit. Maar toen kwam de Heer Jezus. En wat kwam de Heer Jezus doen, Erend? Wat kwam hij eigenlijk doen hier op deze aarde?
1: Hij kwam laten zien hoe hij het koninkrijk van God bedoeld had. Want de mensen met, als je het dan hebt over de wet van Mozes, waren heel hard bezig om proberen die wet na te leven.
0: Ja.
1: Als je de farisees en de schriftgeleerden had, dat was niet allemaal waar hij even over spreekt in Gods woord. Die gebruikte het niet ten goede. Die gebruikte het niet uit liefde. Dus de mensen waren voor alles en nog wat aan het doen. En nog snapten ze eigenlijk niet wat de Heer Jezus had bedoeld. Dus de Heer Jezus kwam 1 om te laten zien wie God de Vader is. Hoe hij dit eigenlijk bedoeld heeft. En dat jij dat gebod krijgt van liefde. Waarin die hele wet eigenlijk is vervuld.
0: Mm-hmm.
1: En daarnaast kwam hij ons verlossen van de straf. Dus hij gaf ons eigenlijk een vrijbrief.
0: Ja.
1: He, doordat hij aan het kruis ging, zei hij, oké, ik wil heel graag dat jullie die wet gaan navolgen. Van liefde heb God lief boven alles en je naast als jezelf. Dat betekent dus dat jij in principe dus ook de wet van Mozes doet. In dit geval, je gaat elkaar niet liegen, niet bedriegen, niet doodslaan. Je doet goed aan een ander. En dan vervolgens zegt hij ook nog, en ik haal die straf die boven jullie hoofd de hele tijd hangt, die haal ik weg. Dus de dood, als jij niet aan die geboden houdt, dan kun je het koninkrijk van God niet meer binnenkomen. Dan ga je gewoon dood, helaas pindakaas, de hel in. Al dat soort dingen, daar heeft hij ons van verlost.
0: Ja.
1: Hij verloste ons van dat, zodat jij een vrije kan worden door geloof in hem en je leven aan hem te geven. Dan kun je vrij worden om te kiezen om hem te gaan volgen. Zonder angst, zonder boosheid bovenop je, zonder een toorn. En dan kun je gewoon vrij kiezen om hem te volgen in alles wat hij doet en die smalle weg op te gaan.
0: Ja.
1: En dat betekent het woord vrije ook. Dat betekent niet dat je dus niet in de gevangenis zit, jouw leven perfect is, je misschien niet in een fabriek werkt of zo. Het betekent ook dat jij bent vrijgekocht van de toorn van God als je zonde blijft doen.
0: Het kostbare bloed van Heer Jezus Christus. die, ja, die was jouw schoon. Witter dan sneeuw. En wat betekent dat eigenlijk? Dat sneeuw, jongens. Wist je dat sneeuw reinigt? Mijn moeder, die is, en die is nu heerlijk bij de Heer Jezus, die vertelde wel eens, als je wasgoed met sneeuw waste, ja, ik dacht, nou, daar geloof ik geen van. Als ze dan even geen waspoeder had, dan waste dat, die, de sneeuw, die waste jouw kleding schoon. En ik vond dat zo bijzonder, dat ik dacht, nou, en dat liet ze wel eens zien. Dan deed ze wat sneeuw op een t-shirt. En dan liet ze zien, het verdween als sneeuw voor de zon. En dat komt nu opeens boven, denk ik, wauw, hoe gaaf is dat? En die zon, jongens, dat is natuurlijk ook Heer Jezus Christus. We hebben ook wel eens wat spulletjes. Als je in de zon ligt, in de zon legt, dan dood het bacteriën, lieve mensen. Maar dat is even een zijsprong. Maar de Heer Jezus, jongens, dat is echt fantastisch. En ik wil jullie meenemen naar de Bijbeltekst 2 Korinthe 3. En daar staat echt het oude en het nieuwe verbond. En ik wil er een stukje over, eigenlijk een stukje voorlezen. En dan staat er, dus 2 Korinthe 3, vanaf vers 1. Gaan wij weder onszelf aanprijzen? Of hebben wij soms, gelijk sommige aanbevelingsbrieven, bij u of bij, van u nodig? En wat is een aanbevelingsbrief? Want dat is meteen een vraag die dan bij mij boven zou komen. Een aanbevelingsbrief is een brief van bijvoorbeeld een leiders. Bijvoorbeeld, je hebt bij een bedrijf gewerkt. Ik denk, keep it simple. En je wil graag een referentie. Dan krijg je de referentie hoe goed jij dat je werk hebt gedaan. Zodat je bij een volgende baan dat kan laten zien. Kijk, dit heb ik allemaal gedaan. En ik heb gedaan wat mijn bazen zeiden. Nou, God is geen baas. No, no, no, no, no. Maar hij is wel de landsman. Hij is wel jouw hemelse papa. En de Heer Jezus geeft jou je bediening. En dan wil God ook dat jij dat gaat doen wat God van jou vraagt. Want je moet een voorbeeld zijn voor velen. Want daar gaat het over. En dan vertelt hij een brief dat het over Christus gaat. En ik zei al voor dat voor het lied ging, die prachtig lied. Dan zei ik al, ik ga wat uitleggen van wanneer je in Christus bent. Want je hebt gelovigen. Maar je hebt ook mensen die in Christus zijn. Daar zit een verschil in. Als je gelooft, dat zei Erin net ook al, dan geloof je echt in de Heer Jezus, absoluut. Maar dan heb je vaak alleen een relatie. Hè? Dan hoor je heel vaak in de kerk, laten we werken aan onze relatie. Laten we werken aan hem, dat hij is onze papa. En dat is hartstikke mooi. Maar alleen de relatie op zich, dat is niet voldoende. Want God zegt heel duidelijk in Jacobus. Het is een heel klein boekje, maar Jacobus 2 zegt heel duidelijk van, zonder werken is jouw geloof dood. Welk geloof? Omdat we de afgelopen maanden heel veel onderwijs hebben gegeven, ook over het fundament, is een van die fundamenten is bekering van dode werken. En dat betekent dat je dingen doet die God helemaal niet van jou vraagt. En zo wil God ook jou een bediening geven waar je wat mee doet. Waar je vrij van bent, zonder dwang. Wat Erin het ook zei. Niet dat dwangmatige, zoals de Egyptenaren. Hè, die waren het volk van God, Joden, met de zweep aan het slaan. En dit moet je en dat moet je. En toen kwam ook de wet van Mozes. En waarom kwam die? Zodat de mensen in de ruime kaders van God konden wandelen. Maar toen kwam de Heer Jezus. Want de Heer Jezus zei, nee, iedereen gaat gebukt onder zonde. Iedereen gaat gebukt onder zoveel dwang. Want niet iedereen kon een duifje betalen. Niet iedereen kon een bokje laten slachten, omdat er geen geld voor was. Nee, zegt de Heer Jezus, dat gaan we niet doen. Dus God de Vader, die zond zijn Zoon, Heer Jezus Christus, om ons vrij te spreken. Waarlijk vrij. En dan gaf hij ons een keuze. Die zegt in Johannes, ik geef jou een keuze om een kind van mij te worden. En als je dat aanvaardt, is het wel belangrijk dat je gelooft met je hele hebben en houden dat de Heer Jezus de levende Zoon van een levende God is, maar dat hij voor jou aan het kruis is gegaan en opgestaan uit de dood. Nou, daar ligt hem heel vaak de sleutel. Want het Joodse volk, dus niet de Messiaanse beleidende Joden, wat doen ze eigenlijk? Wat is het verschil eigenlijk? Je hebt een Joden en een Messiaans beleidende Joden.
1: Ja, ze noemen dat een Messiaans beleidende Joden, omdat ze letterlijk de Heer Jezus beleiden. Hè, dus geloven in hun hart en beleiden met hun mond. Wat in Romeinen 10 vers 8 tot en met 10 staat, waar Marjolein net over sprak. Dus ze geloven in hun hart en beleiden met hun mond dat de Heer Jezus hun redder en verlosser en hun Heer is. En dan noemen ze dat nog steeds Jood, want het is natuurlijk uniek dat zij bij dat Joodse volk horen. Maar daarnaast zijn ze dus ook gewoon een wedergeboren christen. En los van ons, ik ben geen Jood, ik ben Nederlander. En ik heb ook op die manier mijn leven aan de Heer Jezus gegeven. Dus ik ben ook in dat geval messiaans belijdend. Wij noemen dat gewoon christen.
0: Ja, hè? Want dan ben je in christen.
1: Maar dat komt, ja. Ja, de Joden zijn nog aan het wachten op hun messias, hun redder, hun verlosser. Dat is wat dat woord betekent.
0: Exact. Hè? Want in vers 4, dus wij zijn nog steeds in 2 Korinthe 3, lieve mensen. Dan staat er ook iets heel moois. Maar daarvoor mag ik iets niet vergeten. Als je kijkt in vers 3, daar gij toont een brief van Christus te zijn. Dus dan zegt God ook van, als jij in Christus bent, dus deelneemt aan zijn lichaam, door onze dienst opgesteld, niet met inkt geschreven, maar met de geest van de levende God. Niet op tafelen van steen, maar op tafelen van vlees in je harten. Want God kijkt niet naar de buitenkant. God kijkt naar je hart. En dan staat er iets moois. 4. Zulke vertrouwen hebben wij door Christus op God. En waarom staat hier nou steeds Christus? Waarom staat hier nou niet Jezus? Waarom staat hier nou niet Jezus Christus? Waarom? Nee, hij staat nu even niet. Het gaat nu niet om de voornaam. Het gaat niet om Jezus. Nee, het gaat om zijn bediening. Het gaat om zijn gezalfdheid. Want Christus betekent gezalfde van God. En dat betekent dat eigenlijk op een gegeven moment ook zalig, heb ik ook al vaker uitgelegd, zalig betekende meer worden zoals Heer Jezus Christus is. Dus minder van Marjoleintje, minder van Erentje, maar meer van de Heer Jezus in jouw leven. En dan gaat hij iets moois vertellen. Niet dat wij uit onszelf bekwaam zijn, nee, iets als onze werk in rekening te brengen, maar onze bekwaamheid is in Gods werk. En daar ligt wel een sleutel. Wil jij doen wat God van jou vraagt? En dan gaat hij heel veel vertellen. En ik geef echt als advies, jongens, ga deze tekst nou even doorlezen. Want op een gegeven moment gaat hij vertellen over Mozes. Hij gaat vertellen over de bediening des doods en de bediening des levens. Nou, die ga ik zo uitleggen. We gaan eerst nog een mooi lied doen.
1: Ja, en jongens, het is ook zo ongelooflijk mooi. En het lijkt vaak zo ingewikkeld, maar het is eigenlijk gewoon heel eenvoudig. Want als jij gelooft, en net als je gelooft in Feyenoord of zo, of in Ajax, of weet ik veel waar jij in gelooft, dan ga je dat navolgen. En daarom begint het basisfundament ook bij het geloof. Geloof jij in Heer Jezus Christus, God de Vader en de Heilige Geest, en in wie zij zijn en waarvoor zij staan? En zo ja, wil je dat dan als vrije navolgen? En als jij dan hun lief hebt boven alles, je naaste als jezelf en jezelf, dan als het goed is, wil je automatisch ook hun werken navolgen. Wat zij doen, waar zij voor staan. Net zoals dat je fan van iemand bent, hè, dan ga je ook meer lijken op die persoon. Ja, omdat je daar dingen uithaalt, je waarden en je normen en je dingen. Dus het kan niet anders dan dat er automatisch ook taken of bedieningen uit voortkomen. Hè, dat is dat vergeten we soms. We zien dat soms zo apart van elkaar, maar die twee horen bij elkaar.
0: Ja.
1: En ja, dit lied is dan ook wel grappig. If you believe, als jij gelooft in wie hij is, dan ga je dat ook willen naleven in jouw hele leven. Dan wil je dat hij, dan wil je zijn koninkrijk bouwen. Dan wil je dat helpen stichten hier op aarde. Dan wil je helpen groeien, het evangelie, alle mensen wel van de daken schreeuwen wie hij is. Mm-hmm. En dan bijvoorbeeld zegt dit lied ook, dan geloof je ook dat hij een berg kan verplaatsen. Dan geloof je ook dat hij een genezing kan doen. Dan geloof je ook dat hij machtiger is dan alles op deze aarde. En als jij gelooft, dan gaat dat uitwerken in jouw leven en de mensen om jou heen. Dus jouw geloof is jouw basis en dat ga je navolgen als vrij prachtig kind van God.
0: Amen.
1: If you believe.

0: lieve mensen. If You Believe, het is zo'n mooi lied. If You Believe, en je hoort ook even de zee op de achtergrond. En het mooie is, God houdt zoveel van water. En hoe weten we dat? Och, lieverd. Die water. En de Heer Jezus, die preekte op het water. En toen hij zijn eerste discipelen ontmoet, toen had hij ook, waren ze ook het water. En God is zo blij met, als jij het vertrouwen hebt in God. En hij zingt, If You Believe. Maar het mooie is, als we ook nog een stukje zingen, If You Have Faith. Het vol vertrouwend geloof. Ik had beloofd uit te leggen het verschil tussen de bediening des doods en de bediening des levens. En vele mensen, ja, die hebben daar toch moeite mee. Want de 10 geboden, jongens, nogmaals, ik haal er geen letter van af. Nee, excuses. 10 geboden zijn voor de gelovige mensen en voor de joden. Die willen zich echt houden aan de geboden van God. Helemaal goed, maar op het moment dat jij werkelijk waarlijk vrij wil zijn en dat je echt zegt, nee Heer, hier ben ik. U bent mijn redder, u bent mijn verlosser, u bent een levende zoon van een levende God. Dank u wel dat u mij verlost heeft van het duister en dat u mij naar het licht heeft gebracht. Dan gaat er iets aan, want er staat in deze tekst dat Mozes nog een sluier over zijn gelaat had. Waarom? Hij kon nog niet God recht in de ogen kijken. Maar op het moment toen de Heer Jezus aan het kruis hing, toen scheurde dat bovenhangsel, die scheurde van helemaal doormidden, zeg maar. Zodat de weg naar de Heilige vrij is. En ik weet dat heel veel mensen kennen deze tekst. Maar als we dan nu 2 Korinthe 3 vers 7 erbij pakt, dan ga je het misschien toch nog beter begrijpen. Indien nu de bediening des doods met letters op stenen gegrift gepaard ging met zulke heerlijkheid dat de kinderen Israëls, dus het gaat echt over het Joodse volk, de blik niet op het aangezicht van Mozes konden vestigen om de heerlijkheid van zijn aangezicht die toch verdwijnen moest. Hoe zal dan niet nog meer de bediening des geestes in heerlijkheid zijn? En dat betekent dit. Hij bedoelt niet dat we dood zijn, maar het betekent wel dat wij, als jij namelijk je volhoudt aan de 10 geboden, onder die wet gaat, dan betekent eigenlijk dat je die levende Heilige Geest in jou eigenlijk smaddert. En ik heb het niet in echt Nederlands voor, maar er komt eigenlijk geen lucht bij. Nee, want die 10 geboden waren echt bedoeld voor de kinderen van Israël. Want dat lezen we hier. Daar staat, gepaard ging met zulke heerlijkheid, dus vers 7, dat de kinderen Israëls de blik niet op het aangezicht van Mozes konden vestigen. Dus dat betekent dat het oude verbond is. Want er staat boven oud verbond en een nieuw verbond. En dan vertelt hij wat anders over ons. 9. Want indien de bediening die veroordeling brengt heerlijkheid was, hè, want zolang zij zich onder de wet hielden, was er niks aan de hand. Hadden zij een probleem, moesten ze een diertje slachten. Maar als je dan geen geld had, had je al een probleem, want je kon geen diertje slachten, want je had het geld niet. Want indien de bediening die veroordeling brengt heerlijkheid was, veel meer is de bediening die rechtvaardigheid brengt overvloedig in heerlijkheid. En dat betekent dit, want het moet die angst, dat is een goeie. Die angst moest van de mensen af. Die versluiering, want die mensen konden niet God recht in de ogen kijken. En dat zei ik net ook al over naar de hemel gaan. Als je namelijk in het oude verbond leeft, sorry, dan is jouw ticket naar de hemel niet klaar. Want je hebt de Heilige Geest nodig als onderpand. Waar gaan die mensen dan wel heen? Nou, daar gaan we, wil ik wel volgende week wel een stuk over vertellen. Maar die gaan dan even naar de wachtkamer. Die gaan niet dood, nee. Maar die missen wel dat zij God straks recht in de ogen kunnen kijken. Waarom? Omdat ze nog in het oude verbond leven. 12. Nu wij zulke verwachting hebben, treden wij met volle vrijmoedigheid op. Geheel anders dan Mozes, die een bedekking voor zijn gelaat deed, opdat de kinderen Israëls, dus weer de kinderen van Israëls, geen blik zouden slaan op het einde van hetgeen moest verdwijnen. Maar hun gedachten werden verhard. Want tot heden toe, en het is vandaag 2 augustus 2026, want tot heden toe blijft dezelfde bedekking over de voorlezing van het oude verbond, zonder weggenomen te worden, omdat zij slechts in Christus verdwijnt. Ja, zegt hij nog een keer, tot heel toe ligt, telkens wanneer Mozes voorgelezen wordt, een bedekking over hun hart. Maar telkens wanneer iemand zich tot de Heere bekeerd heeft, wordt de bedekking weggenomen. Want de Heere nu is de geest. En waar de geest des Heeren is, is vrijheid. En wij allen, die met een aangezicht waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heeren verspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid. Immers door de Heer die geest is. Mijn excuses dat ik zoveel tekst voorlees, maar het gaat hierom, lieve mensen. En we hebben nog heel even, maar het gaat hierom. God wil graag dat jij zijn kind wordt. God wil graag dat die bedekking weggaat. God wil graag straks met jou, van aangezicht tot aangezicht. Hij wil met jou praten, hij wil met je knuffelen. Hij wil zoveel meer. Maar zoveel mensen zijn bang voor God. Toch, Erik, sluit aan, alsjeblieft.
1: Ja, nee, dat klopt 100%. Daarom zegt hij, de volmaakte liefde drijft de angst uit. Alleen, ik snap het wel, want het leest heel nauw. Daarom is het een smalle weg. Want hij wil ook graag dat we gehoorzamen.
0: Ja.
1: Hij wil ook graag dat we die bediening gaan doen. Dat je gevuld blijft met de Heilige Geest. Maar het blijft gewoon zo logisch. Als je namelijk in hem gelooft en je hebt hem lief, dan wil je hem geen pijn doen. Dan wil je ook hem dienen. Dan wil je ook dat hij blij wordt. En dan wil je ook hem brengen op deze aarde. Evenzo als jij je naaste lief hebt en jezelf. Dan ga je goed met elkaar om. En dan ga je ook je bediening doen. Dan ga je een taak doen. Toen ik begon, toen ik net tot geloof kwam. En hij deed, ik zat in een gat, jongens. Ik dacht dat ik niks waard was. Ik dacht dat ik beter dood kon zijn dan hier op deze aarde. Ik dacht letterlijk dat ik een satanskind was, zo slecht. En dan komt hij, via mensen. En dan vervolgens komt hij daar. Ik schreeuw het naar hem uit. En ik krijg zoveel licht en liefde in mijn hart. Dat ik dacht van, wow, hoe kan dit? Hoe bestaat dit? En ik voelde alleen maar licht en liefde. En ik dacht, dit is wie hij is. En dan vervolgens denk je daarna alleen maar, als hij jou redt en je uit die duistere put haalt, wat kan ik voor u doen? U bent fantastisch. En dan ga je lezen dat hij een koninkrijk wil bouwen. En je wil het wel aan iedereen vertellen.
0: Ja.
1: En toen zag ik profetieën. En toen dacht ik, wauw, iedere keer als u spreekt, want dan spreekt hij. Dan is die persoon helemaal in tranen. Want dat was die precies nodig. Toen dacht ik, nou, de beste hulpverlener is u. Ik kan beter richting profetie me gaan uitstrekken.
0: Ja.
1: Dat ik uw stem leer verstaan. Dan dat ik nog maar ga studeren in de wereld. Hij wilde beide. Maar het gaat erom, dat is de reden waarom je uitstrekte naar een bediening. Dat is de reden waarom je uitstrekte naar een gave. Omdat je zag wat het voor een ander deed. Wat het voor jezelf betekende. Als hij wat ging doen in iemands leven. En ik wil je aanmoedigen dat dat hart en dat vuur in jou gaat branden van liefde voor hem. Niet uit angst. Want dan ga je in een hoekje zitten en alles wat je gaat doen is zwaar. En het zijn ook nog dode werken. Dat is zeg maar dat je eigenlijk die bediening des doods gaat doen. Omdat je gaat leven onder angst en onder veroordeling. Als jij dit niet doet, dan. Maar hij wil nog steeds dat je je uitstrekt om het gaat doen. En de weg om het te doen is niet makkelijk. Want je hebt dingen meegemaakt in je leven waardoor je misschien niet meer durft. Of misschien ben je heel bang om te spreken en roept God jou om te spreken. Net als Mozes. Die wou echt niet. Die dacht, bekiek het. Hij kreeg gelukkig hulp, maar hij was wel de leider. Hij moest het moeilijke steeds doen. En hij dacht, allemaal nooit niet.
0: Ja.
1: En God, die stuurt hem wel.
0: Ja.
1: En omdat hij zoveel van ons houdt. Want uiteindelijk had Mozes daar geen last. Daarna zie je nooit meer spreken. Oh nee, ik durf niet. Oh, wat was dit eng. Dat was toen op het begin. En God bevrijdt hem van die angst. Doordat hij ging uitstappen. En daarnaast was hij tot zegen voor Gods koninkrijk. Jongens, echt waar. Hem navolgen als vrije.
0: Ja.
1: Maar we zijn soms wel een beetje een setje nodig. Ik werk met paarden en die hebben last van angsten. En als ik dan maar zeg, ja, blijf dan maar in de wei staan. Dan hoef je nooit meer een deken op en nooit meer een masker op tegen de vliegen. En wat dan ook. Omdat ze wat hebben meegemaakt. Ja, het moment dat ik hun ging vragen om toch dingen te doen in liefde. Maar ik ga ze niet met een zweep najagen. Maar ik bleef ze wel aansporen van kom op. En dan ineens zie je dat ze zo relaxed zijn dat ze nergens meer bang voor zijn. Ja jongens, zo werkt God met ons ook. Hij blijft je wel aansporen om zijn weg te gaan wandelen.
0: Ja.
1: En sowieso om gevuld te blijven met de Heilige Geest. Want alleen dan kun je zijn koninkrijk binnengaan. Dat kan niet anders. En het wil niet zeggen dat je alles perfect hoeft te doen. Ik had gisteren iemand in onze tuin werken en die dacht dat het allemaal perfect moest. Die kwam mij helpen. En iedere keer zei ik, oh wat fijn, wat is dit mooi. En hij was steeds, is dit wel goed genoeg? Ik zeg, dat maakt mij toch niks uit. Ik ben al zo dankbaar dat je me komt helpen. En dat hij dacht van, wow, als wij gaan uitstappen in geloof en hem gaan navolgen, hoeft het niet perfect. Maar hij wil zo graag dat we het gaan doen. Dat wij in hem geloven, dat hij ons bekwaam maakt om de dingen te gaan doen. En dat we daarin steeds meer op hem gaan lijken.
0: Ja, lieve mensen, kijk, dat is ook mooi. Dat is ook het vuur wat je door de radio hopelijk heen hoort en ervaart. Ik moet even de tijd in de gaten houden, lieve mensen. Want ik denk, oeh, het is alweer zo laat. Lieve mensen, er is zoveel meer. Er is zoveel kostbaarheden. En vertrouw op God, maar ook die vrijmoedigheid. De tekst die daarbij hoort is Johannes 4, vers 18. En de volmaakte liefde drijft elke vrees uit. En dat betekent geen angst voor God. Vrijheid in je hart. Ik ben ook wel eens bang. Echt waar hoor, lieve mensen. Maar God is zoveel groter dan dat. Samen met God. Hij zat voor je. Ken je misschien die film van die grote leeuw en die kleine? Simba. En dan heb je dat kleine leeuwtje die doet. En dan staat zijn vader. En je denkt, zo, ik ben moeder. En dan draait hij zich om. Oh, dag papa. Nou, dat doet ook onze vader. We komen nog even een lied. En dan komen we nog even terug.
1: Ja.
0: En dan gaan we nog heerlijk bidden.
1: We hebben het lied Ancients of Days.

0: Ja, lieve mensen, dit is Ron Connolly. En ik weet dat we vandaag twee keer Ron Connolly hebben gehad. De eerste was Dancing, Morning into Dancing. En deze is Agent of Days. En gisteravond was ik ook ergens. En toen moest ik even de Nederlandse versie. En in uw koninkrijk, zing nu voor de hoogste heer. En ik weet wat zo mooi is, jongens. Nederlands of Engels, het maakt niet uit. Maar zing met volle borst. Zing vol overtuiging naar haar. En vol overtuiging met haar hele hart. Want God is zoveel groot. En we zingen ook. Elke knie zal buigen. Elke tong zal belijden. Dat is wat God wil. Lieve mensen, ik ga nu alweer voor jullie bidden. En mocht je vragen hebben, stuur ze alsjeblieft op. Wij geven ook heel veel onderwijs. En ook daarin stuur een appje als je wat wil weten. We hebben heel augustus bijna volgepland met onderwijs. En voel je vrij. Want weet je wat het is? God weet alles. Wij weten maar een klein stukje. Maar dat is ook wat ik in het begin zei. Laten we een eenheid vormen. Wij weten misschien wat. Jullie weten wat misschien wat. En laten we elkaar samenwerken. Dat we samen God groot maken. En dat die andere steeds kleiner wordt. Daar ga ik voor bidden. Hemelse Vader, Heer Jezus Christus, Heilige Geest. Dank u wel. Dank u wel voor de vrijheid. Dank u wel dat we ook in Nederland mogen wonen. Dank u wel. En daar mogen we dankbaar voor zijn. Dank u wel voor alles wat we hebben. Heer, we kijken zo vaak naar een ander. Maar nee, wat hebben wij? We kunnen u nog loven en prijzen als nooit tevoren. En dank u wel voor uw Zoon, Heer Jezus Christus. Maar dank u wel ook voor uw Heilige Geest. Dat u de Geest van de waarheid bent. U bent onze helper en u bent onze trooster. En we hebben u zo hard nodig. We hebben u alle drie zo hard nodig. Dank u wel voor een prachtig weer. Heer, we bidden dat het gaat regenen. We bidden dat het land weer wat vochtiger wordt voor ook alle dieren. We bidden dat die hele extreme hitte verdreven wordt in Jezus' naam. Zodat de mensen die ook wat ouder zijn en die het moeilijk hebben, dat ze toch wat rustiger en wat fijner hebben. Heer, dat bidden we gewoon voor in Jezus' naam. En al die dieren die buiten in de zon staan, dat ze beschutting krijgen. Ja, Vader, want u heeft ook de dieren gemaakt. Dank u wel dat wij niet bang hoeven te zijn, papa. Wij mogen u gewoon alles vragen. Maar wel eenparig, zoals het woord is. Heer, want u houdt van ons. We hoeven niet bang te zijn. We geven ons hart aan u. Dus hemelse Vader, wilt u ons reinigen? Wilt u ons bemoedigen? Wilt u ons ook corrigeren waar corrigering nodig is? Want op het moment dat wij gecoacht worden of getucht worden, doet u dat? Omdat u van ons houdt. En zodat we nog meer kunnen bloeien. Dat is ook ons gebed voor ieder die luistert. Dat we mensen gaan bloeien en groeien als nooit tevoren. En dat we die stevige wortels hebben in de grond. Dankzij uw fundament. Heer, wilt u ons zegenen de rest van de week. Dat iedereen die op de weg is veilig is. En dat inderdaad die hitte weggaat en dat er regen gaat komen voor alle plantjes en dieren. In Jezus' naam. Amen. Lieve mensen. Heel veel zegen. Ik geef het woord nog aan Erin. Misschien heeft ze nog een heel klein liedje voordat het nieuws instart. In Jezus' naam. Dag lieve mensen.
1: Ja, lieve allemaal. Ik moest nog even zitten. RTV
2: 4. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
3: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
4: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
5: RTV 4 Nieuws.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij een huis in Assen is vannacht een explosie geweest, de derde in een week tijd. Een paar straten verderop waren eerder ook al twee explosies. De politie in Drenthe vermoedt een verband. Zo werd er al extra gesurveilleerd en zijn er camera's opgehangen. Vannacht was er toch weer een explosie, deze keer aan de achterkant van het huis, terwijl de camera's alleen aan de voorkant hangen. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn twee mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De twee gewonde opvarenden zijn door reddingsdienst KNRM uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een zeilboot van ongeveer 8 meter lang. De boot is gezonken. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen deskundigen tegen het persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. Ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Doordat het hard waait in grote delen van Griekenland...

0: momenteel gerestaureerd. De Belgische politie noemt het een verstrooide actie van de chauffeur. Het weer, zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon en met wind uit het zuiden wordt het nog warmer dan vandaag met 30 tot in Limburg 36 graden. In de avond dan kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is RTV 4.
2: De middag van RTV 4.

0: Heb je even voor mij? Ja, la, la, la, la, la, la.
1: Dit zal 5 augustus vast beter klinken, hoop ik. Music Star en de Kidsdag van de Omme Bissing volg je woensdag 5 augustus de hele dag live bij RTV4. Bij ons proef je de sfeer en mis je niks van de Bissing, die al 470 jaar georganiseerd wordt. De Omme Bissing.

0: naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Traders in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: RTV 4 Nieuws.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en gecrashed, meldt de Griekse brandweer. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand. In de buurt van de Griekse hoofdstad woeden veel branden. De bemanning van één van de blushelikopters zou zijn gered. Naar de inzittende van de andere helikopter wordt nog gezocht. De brandweer heeft de natuurbranden in Griekenland nog niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan. Vanwege de harde wind breidt het vuur zich nog altijd uit. Ook wordt het blussen bemoeilijkt. In Limburg heeft vanmiddag een grote natuurbrand gewoed in Vredepeel. Door de snelle inzet van de hulpdiensten was de brand in het gebied van zo'n 1500 vierkante meter snel onder controle. Vanwege de droogte werd opgeschaald. Hoe het vuur in Limburg kon ontstaan is nog niet bekend. Er wordt nog nageblust. Het dodental van de Israëlische aanvallen op Gaza is opgelopen tot zeker 11. Volgens Al Jazeera zijn onder de doden zeker 3 kinderen. Onder meer Gaza's stad werd aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat al maanden geldt. Gisteren voerde Israël ook al aanvallen uit. Het land claimt dat meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas zijn aangevallen. In Italië is een jongen van 13 overleden die door het eten van ongepasteuriseerde kaas 9 jaar in coma heeft gelegen. Als kleuter at hij een stukje rauwe melkkaas. Die bleek een gevaarlijke darmbacterie te bevatten, waardoor hij ernstig ziek werd en in coma belandde. Later bleek dat de kaas in het zuivelbedrijf in aanraking was gekomen met mest. De vader van het jongetje klaagde het bedrijf aan. De hoogste rechter van Italië veroordeelde 2 managers van het zuivelbedrijf voor mishandeling door nalatigheid. Het weer, zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon, met wind uit het zuiden wordt het dan nog warmer dan vandaag, met 30 tot in Limburg 36 graden. En voor het hele land geldt dan weer het hitteplan. In de avond is er morgen kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is RTV 4.
0: De middag van RTV 4.

0: bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de buurt van Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst. De bemanning van één van die helikopters zou zijn gered. De inzittenden van het andere toestel worden nog vermist. De bosbranden in Griekenland blijven zich uitbreiden. Een gebied twee keer zo groot als Nationaal Park de Hoge Veluwe is al in vlammen opgegaan. Ondanks de hitte worden Hongaren opgeroepen om de airco niet aan te zetten de komende dagen. De belangrijkste kerncentrale van het land wordt vandaag uitgezet, omdat die niet meer kan worden gekoeld vanwege de lage waterstand in de Donau. Op sommige plekken in Boedapest staat die nog maar 23 centimeter hoog. Premier Magyar vraagt iedereen om zuinig te zijn op elektriciteit. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn twee mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De twee gewonde opvarenden zijn door reddingsdienst KNRM uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een zeilboot van ongeveer 8 meter lang. De boot is gezonken. De Nederlandse en Belgische politie zeggen dat de samenwerking van agenten uit beide landen in de Vlaamse badplaats Knokke-Heist een succes is. Dit jaar gaan er voor het zesde jaar op rij agenten te paard en een jeugdagent uit Nederland naartoe om overlast door Nederlandse jongeren te helpen voorkomen. Die trekken in de zomermaanden massaal naar de badplaats, waar ze vanaf hun 16e alcohol mogen drinken. Volgens beide politiekorpsen zijn er minder vechtpartijen, minder openbare dronkenschap en minder vernielingen dan voorheen. Het weer, vanavond nog lang zonnig. Het koelt vannacht amper af naar een graad of 18. Morgen overdag een stuk warmer dan vandaag. Mede door een wind uit het zuiden wordt het 30 graden in het noorden tot lokaal 36 in Limburg. Vanwege de warmte geldt vanaf morgen in het hele land het Nationaal Hitteplan. In de avond is er morgen vooral in het zuidoosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is RTV 4.
2: De middag van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de buurt van Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst. De bemanning van één van die helikopters zou zijn gered. De inzittenden van het andere toestel worden nog vermist. De bosbranden in Griekenland blijven zich uitbreiden. Een gebied twee keer zo groot als Nationaal Park de Hoge Veluwe is al in vlammen opgegaan. Ondanks de hitte worden Hongaren opgeroepen om de airco niet aan te zetten de komende dagen. De belangrijkste kerncentrale van het land wordt vandaag uitgezet, omdat die niet meer kan worden gekoeld vanwege de lage waterstand in de Donau. Op sommige plekken in Boedapest staat die nog maar 23 centimeter hoog. Premier Magyar vraagt iedereen om zuinig te zijn op elektriciteit. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn twee mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De twee gewonde opvarenden zijn door reddingsdienst KNRM uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een zeilboot van ongeveer 8 meter lang. De boot is gezonken. De Nederlandse en Belgische politie zeggen dat de samenwerking van agenten uit beide landen in de Vlaamse badplaats Knokke-Heist een succes is. Dit jaar gaan er voor het zesde jaar op rij agenten te paard en een jeugdagent uit Nederland naartoe om overlast door Nederlandse jongeren te helpen voorkomen. Die trekken in de zomermaanden massaal naar de badplaats, waar ze vanaf hun 16e alcohol mogen drinken. Volgens beide politiekorpsen zijn er minder vechtpartijen, minder openbare dronkenschap en minder vernielingen dan voorheen. Het weer, vanavond nog lang zonnig. Het koelt vannacht amper af naar een graad of 18. Morgen overdag een stuk warmer dan vandaag. Mede door een wind uit het zuiden wordt het 30 graden in het noorden tot lokaal 36 in Limburg. Vanwege de warmte geldt vanaf morgen in het hele land het Nationaal Hitteplan. In de avond is er morgen vooral in het zuidoosten kans op onweer. Dit was het NOS-journaal.

0: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Italië heeft vanochtend een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord van het schip dat op de EU-sanctielijst staat. Of er opvarenden zijn opgepakt is niet bekend. Volgens Italië was de missie bedoeld om de tanker te controleren. Frankrijk en Groot-Brittannië hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Die schepen werden in beslag genomen. Italië heeft dat nu niet gedaan. Bij Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort, meldt de Turkse brandweer. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand, waarvan er nog altijd veel woede in de buurt van de Griekse hoofdstad. De bemanning van een van de blushelikopters zou zijn gered. Naar de inzittende van de andere helikopter wordt nog gezocht. In Indonesië zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen bij een brand op een veerboot. 41 opvarenden worden nog vermist. Hulpdiensten zijn bezig met reddingsacties. Het ongeluk gebeurde bij het eiland Madura voor de kust van Java. De boot was onderweg van Surabaya naar Makassar. De oorzaak van de brand is niet bekend. Het dodental van de Israëlische aanvallen op Gaza is opgelopen tot zeker 11. Volgens Al Jazeera zijn onder de doden zeker 3 kinderen. Onder meer Gaza's stad werd aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat al maanden geldt. Gisteren voerde Israël ook al aanvallen uit. Het land claimt dat er meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas werden aangevallen. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn 2 mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De 2 gewonde opvarenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De zeilboot is na de brand gezonken. Het weer, vanavond nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen overdag een stuk warmer dan vandaag. 30 graden in het noorden tot 36 in Limburg. In het hele land geldt dan het hitteplan. Morgenavond is er vooral in het zuidoosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is RTV 4.
1: Enjoying Bluegrass.
3: RTV 4.
4: Welkom bij Enjoying Bluegrass. Het programma voor de liefhebber van echte bluegrass. Tot u gebracht door Jan Theo van Hout.
5: En die heeft weer een hele stapel met heerlijke bluegrass muziek meegenomen. Waaronder een aantal verrassende keuzes.
6: Hi guys.

En zo werden we weer op gang getrapt door de Coalporters. Voor zover ik mij kan herinneren, nog nooit voorbijgekomen in Enjoying Bluegrass. En we zitten al inmiddels op aflevering 108. En ja, deze Coalporters die hebben het slim gedaan. Want ik hoor nog wel eens liefhebbers van vinyl zeggen dat zij onder andere het hoeswerk ook vaak zo mooi vinden. En mooie illustraties erbij. Nou, deze Coalporters die hebben een cd uitgebracht. En als je dan het boekje eruit haalt, kun je dat helemaal uitvouwen. En er staan allemaal mooie illustraties in, prachtige foto's met alle mogelijke informatie over deze songs. En je hoorde nu Brand New Home. En één couplet daaruit, die spreekt mij extra aan. Want ja, ik herken mij daarin. Don't do names, but I'm big on faces. Oftewel, ja, namen ben ik niet zo goed in om te onthouden, maar gezichten, die kan ik wel onthouden hoor. And where they all belong, resting place is a state of grace. And I won't be here for long. Een prachtige song met eigenlijk ook weer een dubbele gelaagdheid in de tekst. En geweldig om daarmee te mogen openen. En we gaan door met de formatie Nickel Creek. Van een album Why Should We Just Die?

Je hoorde dus Nickel Creek. En de titel van het album is niet zoals ik zei, Why Should We Just Die? Nee, Why Should The Fire Die? Dat had ik moeten zeggen. En je hoorde een prachtige uitvoering van een echte Bob Dylan song, Tomorrow Is A Long Time. En ja, ik kan je er nog wel veel meer over vertellen. Maar je hoorde dus Chris Thiele samen met Sarah en Sean Watkins. En die vormen dus samen de formatie Nickel Creek. En toen dat album uitkwam, en dat is geweest in 2005, dus alweer meer dan 20 jaar geleden, toen waren het nog hele jonge muzikanten. Inmiddels hebben ze zich natuurlijk allemaal alweer helemaal ontwikkeld en doen ze mee op allerlei projecten. Maar toen nog onder de naam Nickel Creek. En wat een geweldig mooie muziek. Echt genieten. En ja, we komen deze uitzending komen we nog meer verrassende muziek tegen. En we gaan luisteren naar een song. Dat is gespeeld op het EWOP Festival. Dat noemen we dus het festival wat in mei van elk jaar gehouden werd in Voorthuizen, de European World of Bluegrass. En die hebben een albumpje uitgebracht, of album, dubbel cd zelfs. En daar staan een heleboel songs op van allemaal mensen en groepen die meegespeeld hebben. Onder andere deze formatie, Fragment uit de Slovaakse en Tsjechische Republiek. Fragment met Fields of Gold. Dit is zo goed en zo mooi. Enjoying bluegrass. Dat is wat we doen.

0: Je hoorde nu.
1: Rechtstreeks vanuit de studio, direct op de radio. Dit is nieuwe muziek in the country.
0: Nou, dat was niet helemaal de bedoeling, maar het was wel vrij nieuwe muziek, dat weer wel. Want je hoorde Dale M. Bradley's met haar song Julia Bell. En de volgende song waar we naar gaan luisteren, daar wil ik wel even weer wat over vertellen. Want in mijn andere programma In The Country had ik een aantal weken geleden een verhaal over een song. Een verhaal achter de song van Richard Lynch. En dat ging ook over Old Barns. En de song waar we nu naar gaan luisteren is ook Old Barns getiteld. En die wordt gespeeld en gezongen door de formatie Green Sky Bluegrass. En ja, de staat waar heel veel van die barns te zien waren, helaas steeds minder, is de staat Michigan in de USA. En laat deze formatie daar nu ook net vandaan komen. Dus we gaan luisteren naar Green Sky Bluegrass. En het is echt progressieve bluegrass te noemen.

Prachtig gespeeld door de formatie Green Sky Bluegrass. Afkomstig uit Kalamazoo, Michigan. En ja, de tekst was natuurlijk helemaal gericht op die old barns. En zij verzuchten ook al, laat die toch weer staan. En breek ze toch niet zoveel af. Maar ja, goed, tijden veranderen, ontwikkelingen. Het wordt allemaal weer veranderd. Maar ja, soms kun je terugverlangen naar de zaken van wel eer. En daar gaat ook de volgende song over. Dat is een album wat ik in handen heb. En ik weet eigenlijk niet hoe ik eraan kom. En in welk hokje het precies te plaatsen is, weet ik niet. Maar deze formatie die heeft wel een pure bluegrass samenstelling. En met een fiddle, met een gitaar, met een banjo en een mandoline. En ze heten de Real Time Travelers. En de volgende song, die vond ik wel heel erg leuk. Want ja, je gaat luisteren naar Kiss Me Quick, Papa's Coming. En stel je voor, en stel wat achter de barn heb je hem weer samen zijn. En dan snel nog even een aantal zoenen uitwisselen. Want daddy is coming. En we gaan naar deze song luisteren. Het is een traditional Kiss Me Quick. Heerlijk.

Ja, en dat was inderdaad terug naar de tijd van wel eer. Met muziek van je vader en moeder en van je grootouders. En je hoorde Reno en Smiley. And there's another baby waiting for me down the line. En we blijven nog even in die wat oudere tijd. Uit 1974 hoor je Lester Flatt live at Vanderbilt University. En dit is bij elkaar gebracht door Bear Family Records. En we gaan luisteren naar de Salty Dog Blues.

Infamous String Dusters. En die worden opgevolgd door weer een tribute, maar dan van Sam Bush aan zijn grote vriend en voorganger en voorloper John Hartford, Crooked Smile. Bijna 7 minuten lang mandoline geweld. Maar het verveelt geen moment.

Wauw. Je kunt het bijna klassieke muziek noemen, zo mooi. Maar virtuoos gespeeld door Sam Bush. Als ode aan John Hartford. En wat helemaal klassiek is, dat is het volgende. We gaan luisteren naar Mike Marshall en Catharina Lichtenberg. Dit is echte klassieke muziek, maar dan op een bluegrass manier gespeeld. Het heet Prelude from Partita No. 3 voor solo violin in E major. Dat is echte klassieke muziek. In Enjoying Blue.

dit waren toch een paar verrassende keuzes, lijkt mij. Sam Bush en nu Mike Marshall, samen met zijn vrouw, Catharina Lichtenberg. En dan even terug naar de echte bluegrass. Met Christy Cox.

Van haar album uit 2019, No Headlights, hoorde je The One Who Makes Her Cry. En dan van een ander album van haar, nog recenter, 2024, op Billy Blue Records, hoor je How Lucky Am I, samen met Jimmy Fortune. How

0: de Dixie Chicks samen met Ricky Skaggs.
1: Toch ook wel heel verrassend, vind ik, hoor.
0: Walk softly on the heart of mine. Terug te vinden op zijn album Big Man. En dat album is er in 2 uitvoeringen. Daar kom ik later nog wel een keer op terug.

0: Heeft uw vloer een onderhoudsbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen twee blushelikopters in Griekenland zijn twee doden gevallen. Het gaat waarschijnlijk om de Roemeense piloot en een Griekse coördinator. Ze zaten in de helikopter die na de botsing is neergestort. De andere helikopter kon nog verder vliegen en is veilig geland. De toestellen waren opgestegen om water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene toen ze elkaar raakten. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De bosbranden in Griekenland breiden zich nog steeds uit en de schade neemt toe. Italië heeft vanochtend een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord van het schip dat op de EU-sanctielijst staat. Of er opvarenden zijn opgepakt is niet bekend. Volgens Italië was de missie bedoeld om de nationaliteit en vlaggenregistratie van de tanker te controleren. Frankrijk en Groot-Brittannië hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Die schepen werden in beslag genomen. Italië heeft dat nu niet gedaan. De Belgische politie is blij met de hulp van Nederlandse agenten in de badplaats Knokke-Heist. Ze helpen overlast te voorkomen van Nederlandse jongeren die daar vakantie vieren. Agenten te paard en een jeugdagent uit Nederland helpen de Belgische politie. Beide korpsen zeggen dat er minder vechtpartijen en vernielingen zijn. Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De Nederlandse wielrenster pakte gisteren de gele trui door de eerste rit in Lausanne te winnen. Ook vandaag was ze de sterkste in een massasprint in het Zwitserse Genève. Even leek het erop dat Rianne Marcus er met de winst vandoor zou gaan, maar Lorena Wiebes haalde haar vlak voor de finish in. Het weer vanavond zonnig, vannacht een afwisseling van opklaring en wolkenvelden en dan koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is RTV 4.
3: Enjoying Bluegrass. Dit is Enjoying Bluegrass met Jan Theo van Hout. Geniet je mee?

Ja, en dan zijn we weer terug in uurtje 2. Ik zal nog even een muziekje erbij pakken. Ja, dat is. Ik zat even wat te lezen in het boekje bij de CD van de Cox Family. In het eerste uur hoorde je die ook al als voorlaatste song. Maar toen had ik even niet de gelegenheid om daar nog iets over te vertellen. Ik denk, nou, dan begin ik daar gewoon het tweede uur weer mee. En dan kunnen we daar nog even iets over vertellen. Je hoorde Cash on the Barrelhead. En de kenners die weten het wel. Die Cash on the Barrelhead, dat is een nummer van de Louvin Brothers. En in dit geval uitgevoerd door de Cox Family onder leiding van Alison Krauss. Het klonk niet helemaal bluegrass, maar ja, het is wel een echte bluegrass song. En het is ook natuurlijk een groep die veel bluegrass en alt country heeft uitgebracht. En Alison Krauss, ja, die is natuurlijk universeel heel erg goed. En de volgende song, dat is wel helemaal bluegrass te noemen. Het is Justin Moses, die komt hier al veel vaker voorbij. En ik heb zijn albumpje nog maar weer eens uit het kastje gehaald. En we gaan luisteren naar de titelsong van dat album, Fall Like Rain.

Het is een album uit 2025. Ik dacht dat het 2026 was, maar 2025 staat erop. Alison Brown en Steve Martin. En die hebben een prachtig album uitgebracht onder de titel Safe, Sensible and Sane. En je hoorde een van de tracks van dat album. En dat heette Girl, Have Money When You're Old. En dat was samen met de Indigo Girls. Ik heb geen idee wie de Indigo Girls zijn. Maar weet jij het wel? Kun je mij helpen? Stuur me dan een mailtje op countryjt@outlook.com. E-mailadres mag je natuurlijk ook gebruiken als je vragen hebt, of als je opmerkingen hebt, of als je een verzoekje hebt. Mag allemaal. En dan reageer ik wel weer als ik er zin in heb, tenminste. En de volgende song is van Alan Jackson. En hij heeft een compleet bluegrass album uitgebracht. Ook alweer jaren geleden inmiddels. Maar ja, het was wel een prachtig album. En ja, allemaal topmuzikanten die hij daarop ingehuurd had. Van ja, als je Alan Jackson heet, kun je je dat gewoon permitteren. En we gaan daar eens naar luisteren. The Long Hard Road.

zij staat in het rijtje van bij mij van Christy Cox, Donna Ulysse, Dale M. Bradley en je hoorde nu Irene Kelly. En dit blijven toch prachtige juweeltjes van songs. Irene Kelly met Yellow Brick Highway. En de volgende is van een live CD van de Country Gazette. En ja, die titel die is ja, voor mij wel heel bijzonder. Roses for a Sunday Morning. Alleen die begin opmaat al.

Progress celebrates dads and grandpas too.

Prachtig. Je hoorde na de country cassette, hoorde je The Country Gentleman. En dat is een album dat is getiteld 25 Years. En dat werd dus natuurlijk uitgebracht ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van deze legendarische band. Ik zal je alle namen besparen die daarop meedoen. Maar op dit album daar staan titels als The Matterhorn, Two Little Boys, 500 Miles... Aunt Diney's Quilting Party. Dixieland for me. En je hoorde nu deze Come and Sit by the River. Onder andere, want er staan 24 songs staan er op dit albumpje. Prachtig, en wat kunnen we daar toch van genieten? Hey, dit programma heet ook Enjoying Bluegrass. Dus genieten van de Bluegrass music. En dat doen we met volle teugen. En de volgende is van The Country Gentleman samen met Ricky Skaggs. En ja, misschien een onbekende song, maar we gaan wel draaien. Want het gaat niet alleen maar om bekende muziek, maar het gaat vooral om mooie muziek. Bringing Mary Home.

Je hoorde nu de J.D. Crow en The New South. En dat album dat is toevalligerwijze ook The New South gedoopt. En het is uitgegeven in 1975 alweer. Dus dat is toch ook alweer heel wat jaartjes geleden. En die band die had toen in hun gelederen ook Ricky Skaggs. En dat sloot weer mooi aan bij het nummer daarvoor van The Country Gentleman samen met Ricky Skaggs. Want ja, die man die heeft zoveel op zijn naam staan inmiddels. En zo heel erg oud is hij ook nog niet. Maar dat komt omdat hij al op heel jonge leeftijd heel actief was in de muziek. En ja, zo zijn er wel veel meer. En onder andere ook deze John McEwan, waar we nu naar gaan luisteren. Die staat te trappelen om ook aan de beurt te komen met zijn song Old Country.

programma, zei ik al. Soms verrassende keuzes. Nou, daar past deze ook zeker onder. John McEwan met Old Country. En nu iets heel anders. Laurie Lewis. A poor country boy.

1995 was deze song. 20 jaar jonger dan de voorgaande. En dan snel door met de Rascals. Jenny.

heerlijk liefdesliedje van The Grascals, Jenny. En de oplettende luisteraar die hoorde daar een steel guitar in. En dat is vrij ongebruikelijk in de bluegrass music. En ik heb nog even in het hoesje gezocht naar wie die steel guitar dan zo prachtig bespeeld, zo gevoelvol. Maar ik kon dat zo gauw niet terugvinden. Dus ik heb echt goed gelezen, maar ik kon het niet terugvinden. Dus dat blijft dan even in nevelen gehuld. Ik zal nog eens kijken of ik dat via het internet te weten kan komen. Maar we gaan eerst door met nog een song van deze The Grascals van hun album 20. En een mooie song om deze aflevering van Enjoying Bluegrass mee af te sluiten. The Grascals met Come, Jesus, Come.

Nou, een prachtige afsluiting van 2 uur Enjoying Bluegrass, aflevering 108. En ik laat je alleen met de Tennessee Bluegrass Band. En die sluit heel mooi aan bij het vorige nummer. Angels Watching Me.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een botsing tussen twee blushelikopters in Griekenland zijn twee doden gevallen. Een Deense piloot en een Griekse coördinator van de brandweer. Ze zaten in de helikopter die na de botsing is neergestort. De andere helikopter kon nog verder vliegen en is veilig geland. De toestellen waren opgestegen om water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene toen ze elkaar raakten. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd vanochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd opgekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels weer schoongemaakt. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. Sinds 2015 is 2 augustus de Europese herdenkingsdag. Op die dag in 1944 werden de Roma en Sinti in het concentratiekamp Auschwitz naar de gaskamers gebracht. In heel Europa kwamen tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti om het leven door massamoord, vergassing en bij experimenten, onder wie ruim 200 uit Nederland. Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Tour de France Femme gewonnen. Gisteren pakte ze in Lausanne de gele trui en ook vandaag was ze de sterkste in een massasprint in Genève. Even leek het erop dat Rianne Marcus er met de winst vandoor zou gaan, maar Lorena Wiebes haalde haar vlak voor de finish in. Het weer, vanavond zonnig, vannacht opklaringen en wolkenvelden bij 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: Slow down.

Goedenavond, welkom bij RTV4, oftewel Vechtel FM in het verleden. Het is vandaag 2 augustus 2026 en tot 10 uur gaan we hele mooie, rustige muziek voor u draaien. De afgelopen 2 uur heeft u kunnen luisteren naar collega Jan Theo van 't Hout en hij had mooie bluegrass muziek. Wij beginnen altijd... Ja, dat is echt mooie muziek. We beginnen altijd Nederlandstalig en we beginnen in Volendam. We gaan naar Jan Smit, Als de Morgen is Gekomen.

Mooie zonnige muziek hier bij RTV 4. Wie waren dat? De Classics met Sunshine Baby. Magical Mystery Morning van The Cats. Next One met Reality. BZN met Chanson d'Amour. En Nick en Simon met Vaarwel Verleden. We gaan naar het album Over the Hump. En die is van de Kelly Family. En daarop staan hele mooie nummers. Onder andere deze. Every Baby.

De Mississippi is een van de 50 staten van de Verenigde Staten. En daar stroomt een rivier door. En die heet de Mississippi. En die wordt gezongen door Pussycat. De cast met Mon Sil de Sinneskine. Het wordt morgen 30 tot 35 graden. En dinsdag wordt het nog iets warmer. Dus dat is noodweer van dikke mensen. Daarna winner, eerste liefde, mooiste liefde. En Every Baby van de Kelly Family. We gaan naar de countrymuziek. Ik heb weer een paar leuke plaatjes voor u uitgezocht. En de eerste is van John Denver. Take Me Home, Country Road.

Ja, mooie muziek van Benny Neyman. Ja, even zien, wie hadden we nog meer? Benny Neyman, we hadden John Denver, Billy Joe Spears, The Shuffles, The Carpenters met Top of the World en Twars met Bewerpistoe. Mijn lieve mensen, we gaan even plaatsmaken voor het nieuws en het weer van 9 uur. Maar we komen zo weer terug, want ik heb nog een uur te gaan met hele mooie, rustige muziek. Laatste plaatje is van Luis Fonsi. No more doy del visido. Graag tot zo.

0: TV 4 Nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Hij kondigde aan dat Hamas de wapens gaat neerleggen. De terreurbeweging reageerde positief, maar wil niet ontwapenen voordat Israël zich terugtrekt. Maar Israël wil zich niet terugtrekken voordat Hamas volledig is ontwapend. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker 14 doden gevallen bij een zelfmoordaanslag tijdens een demonstratie. Tientallen mensen raakten gewond. Aan de demonstratie bij een politiebureau in de Swat-vallei deden honderden mensen mee. De betoging was gericht tegen terrorisme en tegen de autoriteiten die daar te weinig tegen zouden doen. In de Swat-vallei pleegden militanten de afgelopen maanden veelvuldig aanslagen. Het gebied stond zo'n 20 jaar geleden onder controle van de Pakistanse Taliban, maar die werd door het leger verdreven. Nu proberen de militanten de macht weer te grijpen. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De doelpunten werden gemaakt door Meerdink, Patac, Dijkstra en Daal. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man, na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer. Komende nacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken. Een temperaturen van 30 tot 35 graden. In het hele land geldt dan het hitteplan. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: Slow down.
3: Zondagavond van 8 tot 10. Romantische muziek.

Welkom terug hier bij RTV 4, oftewel Vertel FM. Mag nog steeds, hè, mag nog steeds. Tot 10 uur gaan we hele mooie, rustige muziek voor u draaien. En we begonnen met de Italiaanse zanger Angelo Brandoardi met L'Apprendista Stregone. Het is net een pizza, hè? Ja. We hebben hier het album van The Cats. Het album heet Like the Old Days en daarop staat een heel mooi nummer. Save the Last Dance for Me, The Cats.

Dit vind ik nou echt een zomersplaatje. Een van de allermooiste zomerse plaatjes die er zijn. Juan Luis Guerra met Burbujas de Amor. En het gaat allemaal over de liefde. Crosby, Stills, Nash & Young met Our House. Song Song Blue van Neil Diamond. En Demis Roussos met My Friend the Wind. We gaan een heel eind terug in de tijd. We gaan naar 1968. Ja, toen was ik nog jong. Heel jong. Maar toen had je hele heerlijke oude soulmuziek van Percy Sledge. Take time to know her.

Ja, heerlijk. En die meebleer liedjes. Boudewijn de Groot en het nummer heet Naast Jou. Daarvoor Dolly Parton, I Will Always Love You. En mag ik dan bij jou van Claudia de Breij. En Percy Sledge met Take Time to Know Her. Lekkere oude soulmuziek. Ja, voor alle mensen die lekker in de caravan of in een tentje zitten in ons prachtige Vechtdal. Ik hoop dat u ook allemaal geniet van de mooie, rustige muziek die wij allemaal voor u draaien. 83 jaar oud is hij. Hij ziet er niet uit. Nee, ik vind het. Ik heb nog nooit een knappe man gevonden. Zijn naam is Mick Jagger. En speciaal voor zijn verjaardag draaien we Angie.

0: summer.
1: Mooie klanken van Chris Ria, Looking for the Summer. Daarvoor de Rolling Stones met Anki. Hij zit weer op het bankje omdat hij 83 jaar geworden is. Boudewijn de Groot naast jou. Maar lieve mensen, we zijn er doorheen. Ik heb nog een heel mooi plaatje. Die wil ik u zometeen even laten horen. Maar ik ga eerst even Erik bedanken, want hij verzorgde vanavond weer de techniek. En volgende week dan zijn we er allebei weer. En ik hoop dat u dan ook weer voor uw tentje of in uw caravan zit om prachtig, of thuis kan natuurlijk ook een kaartje leggen of de boekhouding doen. Weet ik veel wat mis. Sommigen liggen wel op bed. Kan. Maar goed. Wat heb ik? Ik heb een heel mooi plaatje. En die is van Buckus. En het staat op het album wat uitgebracht is in 2025. En het album heet Zeum. Oftewel zeven. Voor de mensen die geen dialect verstaan. Zeum. En daarop staat een heel mooi nummer. Heel toepasselijk. Slaap maar.

Leuk liedje, hè? Ja, ik wou hem toch even laten horen. Slaap maar van het album van Buckus, Zoom. Maar lieve mensen, ik heb er nog één. Chris Isaak, Wicked Game. Graag weer tot volgende week zondag bij Slowdown met 10.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd vanochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd opgekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels weer schoongemaakt. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. Sinds 2015 is 2 augustus de Europese herdenkingsdag. Op die dag in 1944 werden de Roma en Sinti in het concentratiekamp Auschwitz naar de gaskamers gebracht. In heel Europa kwamen tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti om het leven door massamoord, vergassing en bij experimenten, onder wie ruim 200 uit Nederland. Italië heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord. Of ze opvarenden hebben opgepakt is niet bekend. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op 1 dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump nog van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: In de kunst.

En je hoorde als eerste David Lewis. En David Lewis is nog een jonge vent. Hij komt uit Belleville, Texas. En hij heeft zich laten inspireren door de muziek van onder andere Merle Haggard, George Strait en Brooks & Dunn. Nou, dan weet je een beetje waar deze honky-tonk music op geïnspireerd is en op gebaseerd is. En als tweede naam in die map met muziek kwam Curtis Grimes kwam voorbij. Nou, daar heb ik zelf ook wel een aantal albums van in de collectie zitten. Maar deze kwam mee en die gaan we dan ook eens eventjes beluisteren. That's what cowboys do!

wat je nu hoort, dat is het typische Texas Red Dirt geluid. Een beetje ruw, met rauwe randjes. En wel een tekst hoor, van deze Aaron Lewis. Die zingt toch wel altijd ergens over. En deze song die heeft als poëtische titel meegekregen. Nou ja, poëtisch. Duct tape en baling wire. Volgende week nog maar een keer draaien. En eens goed naar die tekst te luisteren. Want hij heeft altijd wel wat te vertellen. Deze Aaron Lewis. En dan gaan we zo meteen even verder naar New Mexico. Ja, dat is een buurstaat. We gaan dan luisteren naar Will Bannister. Van een album getiteld Turned Her On to Country. Here is modern day Rambler.

En als jullie nog denken dat country muziek alleen maar onbeduidende en oppervlakkige teksten kent, dan heb je hier wel een bewijs gehoord dat dat zeker niet het geval is. En je hoorde Brandi Clark van het album 12 Stories. Oftewel 12 verhalen. Just Like Him heet deze song. En als ik het allemaal goed begrijp in de tekst, dan zingt zij dit over haar vader. Het is een heel mooi album, een juweeltje. En ja, ik hou van dit soort muziek en daarom deel ik het ook graag met je. En de volgende song is ook heel erg mooi. Het past niet helemaal in het country veld, moet ik zeggen. Maar, want het komt van Gator Music Group. En je gaat luisteren naar de Crab Family van een album Together Again. Maar er staan toch wel een paar mooie country songs staan erop. En deze Crab Family, Jason Crab is de oudste broer. En die treedt ook regelmatig op in de Grand Ole Opry. Dus ik durf deze ook rustiger te delen met jullie. En ik hoop dat je ervan geniet. Het is track nummer 6 van het album Come Home.

Nou, hele mooie instrumentale gedeelte ook daar op het eind. En met een prachtige steelgitaar erin. The Crab Family. Die mag nog wel eens weer voorbij komen. En dan even terug naar die stapel muziek uit Texas. We gaan nu luisteren naar Lily Miola.

Nou, de song is geschreven door Aaron Steele, Laila Miola, de zangeres die je hoorde, Melissa Fuller en Nick Lobel. En deze Lily Miola, die is geboren op Maui, Hawaii. En zij begon als tiener te zingen en samen met haar moeder. En die stimuleerde haar carrière ook. En ze werd ontdekt door Willie Nelson. Nou, je kunt door mindere namen ontdekt worden volgens mij. En een hele mooie stijl country muziek wat mij betreft. En de volgende song, dat is ook wel weer iets bijzonders. Normaal gesproken kom je deze namen vaker tegen in de bluegrass wereld. Dus ook in mijn programma Enjoying Bluegrass. Luister daar ook eens naar. Maar nu, deze song, die past hier heel erg goed. En dat is de Turnpike Troubadours, heb ik het over. Samen met Sierra Hall.

0: schitterende plaat. Feeling Good. Nou, deze muziek laat je goed voelen, hè?
1: Country hoor je hier.
0: En zo is het maar net. Nu met Doug Lewis. In El Paso.

Weer een prachtig verhaal. En de volgende die aan de beurt is, dat is Granger Smith. Hij komt uit Dallas, Texas. En zijn stijl was en is nog steeds wel een beetje modern country. Met de invloeden van de Texas country en red dirt music. Zoals we al bij de kop hebben gehad. En hij werd ook bekend onder zijn alter ego Earl Dibbles. En daarin deed hij allemaal humoristische sketches en dergelijke. Hij liep dan in een overal met een sigaar en een truck. En heel veel yeehaws en dat gedoe. Maar hij heeft ook een hele andere kant. En hij heeft in 2019 iets dramatisch meegemaakt. Want zijn jongste zoontje, die is toen... heeft hij toen verloren. En toen dat heeft bij Granger heeft dat een grote levensverandering teweeg gebracht. En hij stopte in 2023 met toeren. Hij ging in 2023 een afscheidstournee doen. En hij richt zich nu helemaal op pastoraal werk, boeken schrijven, podcast en motivational speaking. En ja, we gaan luisteren naar een prachtige song van hem. Deze keer een mooie ballad met Forever Forward. Over pijn en verlies.

0: Helden van de country geschiedenis.
1: Hoor je hier een In the Country klassieker.
2: Sonny James.

0: En ik heb in handen een cd. En dat is een album wat je eigenlijk nergens meer kunt krijgen. Maar het is The Grand Ole Opry Live Classics. En dat is opgenomen in de jaren 1964 tot 1967. En je hoorde een uitvoering van Sonny James met Young Love. En dat wel live gespeeld in het Ryman Auditorium in Nashville, Tennessee. En omdat ik het zo leuk vind, deze stoffige muziek. Je gaat nu even luisteren naar Loretta Lynn met de Blue Kentucky Girl.
1: Miss Loretta Lynn.
2: Let's make a welcome here.

Nou, hartstikke leuk om een keer weer terug te horen. Een enkele keer zal ik je daarmee vermoeien met dit soort muziek. Nou ja, vermoeien. Ik vind het juist hartstikke leuk. En ja, ik ben niet zo'n liefhebber van verzamel-cd's. Maar ik ben wel een groot liefhebber van tribute-cd's. En daar kom je soms de wonderlijkste uitvoeringen tegen van bekende muziek. Zo ook de volgende. En je gaat luisteren naar Grandpa. Tell Me About The Good Old Days. En dat is een song van de Judds. Maar die staat op een album Tribute to the Judds. En in dit geval gezongen door Cody Johnson samen met Sonia Isaacs. Nou, dat is wel verrassend. Daar gaan we eens even van genieten, hoor.

0: iets te veel gezegd, dacht ik, hè? Wat een schitterende uitvoering.
1: Oh, grandpa, tell me about the good old days.
0: Ja, ja. En Vince Gill die zet een punt achter uur 1. In the country. En mijn naam is Jan Theo van Hout. En je kunt me mailen op countryjt@outlook.com. Tot in de tweede uur.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump nog van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Bij Athene zijn twee blushelikopters tegen elkaar gebotst. Daarbij kwamen een Deense piloot en een Griekse brandweercoördinator om het leven. De helikopter waarin ze zaten stortte neer. Het andere toestel kon veilig landen. De helikopters waren bezig water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander is vrij, maar blijft wel verdachte. Op het monument waren teksten en een doodshoofd gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd die met lippenstift op het monument schreef. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. In heel Europa werden tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti gedood, onder wie ruim 200 uit Nederland. In Pakistan zijn zeker 14 doden gevallen bij een zelfmoordaanslag tijdens een demonstratie. Tientallen mensen raakten gewond. Aan de demonstratie bij een politiebureau in de Swat-vallei deden honderden mensen mee. De betoging was gericht tegen terrorisme. In de Swat-vallei pleegden militanten de afgelopen maanden veelvuldig aanslagen. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door in Eindhoven met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De wedstrijd is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, vannacht helder en af en toe wolkenvelden, bij weinig wind in 15 tot 20 graden. Overdag veel zon en tropisch warm, 30 graden in het noorden tot 35 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: In the country. Dit is In the Country met Jan Theo van Hout voor Country Music at its Best.

0: collectie natuurlijk ook wel wat materiaal staan wat je niet zo heel vaak aanraakt. En toen kwam ik een albumpje tegen van Maddie Charles en Katie Rose. En dat is getiteld Catching Arrows. En ja, ik had er nog nooit naar geluisterd. En ik wist ook helemaal niet dat ik het had. Maar ja, dat schijnt een heel zeldzaam exemplaar te zijn. Het is, geloof ik, 500 keer is het gedrukt en uitgegeven. En meer niet. En dus heel klein aantal. En hoe ik eraan kom, weet ik ook niet meer. Heb ik niet opgeschreven, niet onthouden. Maar er staan toch 12 nummers op. En het leek mij leuk om gewoon track nummer 1 eens even te delen met je. What I Want.
1: Well, I was born by the riverside. I lived there nearly all of my life.
0: Hartstikke leuk.

0: Nou, klinkt helemaal niet verkeerd, dacht ik. En ik kan verder ook niet heel veel over deze mensen terugvinden. Er is ook maar één albumpje van uitgekomen. Maar er staan toch 12 leuke songs staan daarop. En ze komen uit ergens aan de West Coast komen ze vandaan. En ja, verder niet veel namen gemaakt. Alleen in lokale gelegenheden wat opgetreden. Maar dan geeft ons dat weer de ruimte om terug te gaan naar Texas. Ik heb nog een hele stapel mooie Texas muziek voor je klaar liggen. Kom niet eens toe aan alles wat ik klaar heb. Maar goed, dat doen we dan weer doorschuiven naar volgende week. We gaan eerst eens genieten van George Strait. Want die komt ook veel te weinig aan bod hier. En daar gaan we nu eens eventjes van genieten. Take me to Texas.
1: Take me.

De Wilder Blue. Nou, die kennen we wel, denk ik. We zijn al een poosje onderweg. Maar uit Texas komt ook het volgende. De Texas Hill Country komt een band die je misschien nog niet kent. Maar die je meteen pakt. Het is Isaac Jacob Band met Ball and Chain. Daar gaan we nu eens eventjes van luisteren. Het is warm, soulful en het is een geluid dat rechtstreeks uit Texas komt. Daar houden we van.

Courtney Patton deed ook nog mee. En dan snel door met Jason Scott en The High Heat. A Highway Robbery.

0: heerlijke Texas Country, Red Dirt geheten.
1: Rechtstreeks vanuit de studio, direct op de radio. Dit is nieuwe muziek in the country.
0: En zo is dat. En nu Michael Martin Murphy samen met Cody Johnson. En dat vind ik wel verrassend. Maar een schitterende song. Wildfire.

0: Nou, de song die bestond natuurlijk al. Maar op deze manier gespeeld en gezongen. Heel bijzonder. Prachtig. Michael Martin Murphy en Cody Johnson.
1: Hey y'all, I'm JB Cloud. Now a song of faith and inspiration. Don't go anywhere.
0: Met Gabby Barrett. Luister naar die tekst. In on it.

ook al heb je het niet in de gaten. God heeft een plan voor jou. En daar zingt zij deze schitterende song over. Gabby Barrett. En wat heeft deze dame ook mooie teksten altijd. Helaas niet door haarzelf geschreven. Of helaas, maakt me niet zoveel uit. Maar het is een hele mooie tekst. En is geschreven door Jimmy Bell, Jimmy Robbins en John Knight. En de volgende song, dat is eigenlijk ook een gospel song te noemen. En deze is gespeeld en gezongen door Bruce Hornsby, Hillary Scott en de Hillary Scott Family Band. En Ricky Skaggs is daarbij betrokken. Dus dat zijn wel een aantal grote en verrassende namen. The Faithful Love of Jesus.

van het album Out Among the Stars. En dan nu eentje samen met Tom T. Tom T. Hall, it is.

schitterend. En dan nog een song van Kenny Chesney solo. En wat is de overeenkomst tussen die twee songs? Dat is dat ze allebei geproduceerd zijn onder leiding van Buddy Cannon. The Road and the Radio.

The Road and the Radio van Kenny Chesney. En die brengen ons alweer bijna aan het eind van 2 uur in the country. En dan gaan we die weer verlaten tot volgende week. En ik bedank jullie alvast voor het meeluisteren. En heb je opmerkingen of vragen, mail me op countryjt@outlook.com. En dan gaan we eruit met Rodney Clausen. Sweet Southern Comfort. Bedankt jongens.

0: TV 4 Nieuws.
1: Sidney Dekkers met het NOS Journaal. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72, maar waarschijnlijk loopt het aantal nog op, omdat de kustwacht nog altijd op zoek is naar slachtoffers. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon omkwam bij de val van een rots. Het zou het totale dodental op 83 brengen. Het dodental van aanvallen van het Israëlische leger op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel met straaljagers Gaza-stad aan en ook de stad Deir al-Balah. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog een doorbraak aan in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Hij zei dat Hamas de wapens wil neerleggen. En Hamas lijkt daar positief over, maar Israël heeft nog niet gereageerd. In de praktijk is er dus niets aan de situatie veranderd. Een van de 2 verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander is vrij, maar blijft nog wel verdachte. Op het monument waren teksten en een doodshoofd gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een man van 39 uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Een bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De doelpunten werden gemaakt door Meerdink, Palac, Dijkstra en Daal. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is traditioneel altijd de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, het is helder en ook af en toe wel wat wolken. Het is 15 tot 20 graden erbij. Morgen droog met veel zon. Het wordt tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en zij via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. President Trump zegt dat de VS de komende dag weer gaat praten met Iran. Zaterdag besloot hij om nieuwe aanvallen op Iran af te blazen, om weer te proberen om tot een akkoord met Iran te komen over een eind aan de oorlog. Trump zegt dat niet alleen Iran, maar ook Saoedi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten hadden gevraagd om van de aanvallen af te zien. Trump wil met Iran afspraken maken over het heropenen van de straat van Hormuz en over het nucleaire programma van het land. Iran heeft nog niet bevestigd dat er nieuwe gesprekken worden opgestart. Waarschijnlijk rijden er ook tijdens de ochtendspits geen directe treinen tussen Den Haag en Utrecht. De bovenleiding op het traject is kapot. Het probleem ontstond gistermiddag al, maar het is nog steeds niet opgelost. Reizigers kunnen wel van Den Haag naar Utrecht en andersom, maar moeten dan wel omreizen via Amsterdam, waardoor de reis niet 37 minuten, maar ongeveer een uur duurt. De verwachting is dat het nog tot zeker 8:45 duurt voordat het probleem is verholpen. De kustwacht en de reddingsbrigade hebben gisteravond uren gezocht naar een vermiste zwemmer bij Hoek van Holland. Hij was daar samen met een vriend aan het begin van de avond het water ingegaan. Die vriend sloeg alarm toen hij de man niet meer kon vinden. Er werden onder meer helikopters en reddingsboten ingezet. Bijna 2 uur later dook de zwemmer weer op. Hij werd teruggevonden op de parkeerplaats en was blijkbaar zelf al uit het water gekomen. Het weer, het is helder, met af en toe wat wolken bij 15 tot 20 graden. Overdag droog en veel zon. Het wordt daardoor tropisch warm, met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. President Trump zegt dat er vandaag nieuwe onderhandelingen plaatsvinden met Iran over een staakt het vuren. Zaterdag zei hij al af te zien van nieuwe aanvallen op Iran om te proberen om tot een nieuw akkoord met het land te komen. Iran heeft de nieuwe gespreksronde nog niet bevestigd. Het dodental van aanvallen van het Israëlisch leger op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel gisteren met straaljagers Gazastad aan en Deir al-Balah. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog een doorbraak aan die de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Hij zei dat Hamas de wapens wil neerleggen. En Hamas lijkt daar ook positief over, maar Israël heeft nog niet gereageerd. In de praktijk is er dus niets aan de situatie veranderd. In Apeldoorn is vannacht een explosie geweest in een appartement. Daardoor ontstond er ook brand. De brandweer had het vuur snel geblust. De bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de explosie in Apeldoorn is nog niet bekend. En een Nederlander heeft ruim 19.000 euro moeten afrekenen toen hij een net aangeschafte Aston Martin de EU in probeerde te rijden. Hij had de sportauto gekocht in Zwitserland en bij het overgaan van de grens met Duitsland werd het voertuig aan de kant gezet door douanepersoneel. De eigenaar gaf aan dat hij de nodige importheffingen in Nederland zou betalen. Dat is in principe toegestaan, maar het moet wel bij de douane gemeld worden. Omdat hij dat niet had gedaan, moest hij in Duitsland meteen afrekenen. En ook loopt er nu een onderzoek naar belastingontduiking. Het weer helder met af en toe wat wolken. Het is 15 tot 20 graden. Overdag droog en veel zon. Het wordt tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.